0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van de Eagles en het werd opgenomen in de Island Studios in Londen. En er verschenen vervolgens 295 covers, onder meer van Kenny Rogers, Lulu, Ringo Starr, Clint Beck, Johnny Cash, Neil Diamond en dit is Linda Ronstadt, Desperado.

Linda Ronstadt, Desperado. Het nummer is geschreven door Gene Pitney, maar hij zag er slechts een albumtrack in. In 1961 verscheen de cover van Ricky Nelson. En dat werd een nummer 1 hit in België, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Nederland en Noorwegen. Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Blueszangeres Emily Fennell komt uit Canada en ze nam haar album The Medicine op met de eveneens uit Canada komende producer en gitarist Colin Linden. Emily, you make believe.

Emily, You Make Believe. Begin jaren 60 was Dion uit de Bronx in New York een tieneridool met grote hits. En later werd hij succesvol als singer-songwriter en blueszanger. Dit nummer eindigde 2 in Canada, 5 in Amerika en 28 in Engeland. Dion en de Belmonts, Teenager in Love.

Dion en de Belmonts, Teenager in Love. Tom Gillum uit New Jersey was actief in de bands The Cosmic Messengers, Tractor Pull, US Rails en The Drakes. En hij opereert tegenwoordig vanuit Austin. Dit komt van zijn soloalbum Better Than The Rest. Tom Gillum, Abbey

Tom Gillam, Abby and Andy. Het was een hit van de Five Royals. En ook de covers van de Mamas en de Papas en de Shy Rails werden een hit. En daarnaast werd het nog opgenomen door Johnny Preston, The Leatherman, The Temprees, Ruben and the Jets, Laura Nero, Linda Ronstadt en Wilson Phillips. The Shy Rails, dedicated to the one I love.

The Shirelles, dedicated to the one I love. De band Train uit San Francisco begon als voorprogramma bij Blues Traveler en The Counting Crows. Het is de band van zanger Patrick Monahan. En de band brak door met het album Drops of Jupiter. Train, it's about you.

Train, It's About You. Roy Orbison nam het nummer op in 1960 met studiomuzikanten uit Nashville. Het werd de nummer 1 hit in Engeland. Het nummer eindigde 2 in Amerika, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland. 4 in Noorwegen, 5 in Australië en 7 in Nederland. Roy Orbison, Only the Lonely.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down Every Road van Eli Paperboy Reed is het album van deze week. En tijdens zijn studie in Chicago had hij daar zijn eigen radioshow, We Got More Soul. En hij was ook nog organist in de Southside Chicago Church, waar soulzangeres Mitty Collier dominee was. Eli Paperboy Reed, Silver Wings.

Eli Paperboy Reed, Silver Wings. The Candles uit St. Louis, dat was de band van vader Royce Kendall en zijn dochter Jeannie Kendall. Ze hadden 38 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 16 in Canada. Royce Kendall is intussen overleden en Jeannie Kendall is tegenwoordig solozangeres. The Candles. Thank God for the radio.

The Candles, Thank God for the Radio. The Cascades, dat was een band uit San Diego met zanger John Gummo. Hij schreef dit nummer en het eindigde 3 in Amerika en 5 in Engeland. En er verschenen covers van Gary Lewis en de Playboys en Jason Donovan. En in Nederland had Rob de Nijzer een grote hit mee als Ritme van de Regen. The Cascades, Rhythm of the Rain.

The Cascades, Rhythm of the Rain. Jeff Lynne uit Birmingham werd groot met het Electric Light Orchestra. Dit komt van zijn album From Out of Nowhere. En hij knutselde zijn album helemaal alleen in elkaar in de Bungalow Palace Studio in Los Angeles. Hij is de zanger, de gitarist, de basgitarist, de pianist, de organist en hij speelt drums. Jeff Lynne's ELO, Going Out on Me.

Jeff Lynne's ELO, Going Out on Me. Het is een compositie van Don Everly en The Everly Brothers namen het op met gitarist Chet Atkins. Het eindigde 2 in Engeland en Australië, 3 in Canada, 4 in Amerika. The Everly Brothers, Till I Kissed You.

The Avery Brothers, Till I Kissed You. Spook, dat is de band van zanger Marijn Oeyman. En hij is de hoofdredacteur en uitgever van de Blueskrant. Hij nam zijn album Human op met gitarist Lijf de Leeuw, Roel Spanjers als organist en pianist, en AJ Plug is de achtergrondzangeres. Spook, Help Me.

boek, Help Me. Het is een gouden ouwe uit 1955 van de Platters met zanger Tony Williams. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Nederland. Het nummer eindigde de 3 in België, 5 in Engeland. En er verschenen covers van Sam Cooke, Freddie Mercury, Dolly Parton, Roy Orbison, The Band en Gene Pitney. De Platters, The Great Pretender.

De Platters, The Great Pretender. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Paul Young is een Engelse zanger en hij werkte in de Vauxhall autofabrieken. En daarnaast was hij in de avonturen de zanger van de Street Band en later van Cat Cool en de Cool Cats. Als soloartiest was hij een echte coverzanger. Dit was een grote hit voor Gram Parsons en Emmylou Harris. Paul Young, Love Hurts.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Paul Anka nam deze eigen compositie op in 1957 en daarvoor kwam hij vanuit Canada naar New York. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Nederland, België, Canada en Australië. Paul Anka, Diane.

Polanka, Diana, Highway 101. Dat is een country rock band uit Los Angeles met zangeres Nikki Nitro en gitarist Jack Daniels. De band had 18 hits, 5 nummer 1 hits en dit komt van het album Bing Bang Boom. En dat heb ik ook niet bedacht. Highway 101, Restless Kind.

Highway 101, Restless Kind. Helen Shapiro uit Londen nam het nummer op in 1961 en het werd een mega-hit. Het was een nummer 1-hit in Engeland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Israël en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 3 in Nederland en Noorwegen, 4 in Oostenrijk, 9 in Zweden, 10 in Australië en Frankrijk. Helen Shapiro, Walking Back to Happiness.

Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Het nummer is geschreven door Tom Petty en er verschenen covers van Johnny Cash, Kimmy Rhodes, Stevie Nicks, The Steelwoods, Dolly Parton en dit komt van het album Running Down a Dream van Lucinda Williams. Southern Accent.

Lucinda Williams, Southern accent. De Shangri-La's uit New York bestonden uit twee zussen, Mary en Betty Weiss, en nog twee zussen, Marge en Marianne Ganser. Vier jonge dames uit de wijk Queens. Dit nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Amerika en Nieuw-Zeeland en 14 in Engeland. En er verschenen nog covers van Aerosmith, Louise Goffin, Imelda May samen met Jeff Beck en Holly Cook. De Shangri-La's, Remember.

0: Remember, the night was so exciting. Remember, the smile was so inviting. Remember.
1: The Shangri-La's, remember. Soulzanger Seal komt uit Londen. Zijn moeder kwam uit Nigeria, zijn vader uit Brazilië. Hij heeft intussen 16 albums gemaakt, 29 hits en 2 nummer 1 hits. Seal, don't make me wait.

Seal, Don't Make Me Wait. Ritchie Valens nam het nummer op in 1958 in de Gold Star Studios in Los Angeles. Het eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade, maar 3 weken later kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeval, waar ook Buddy Holly om het leven kwam. Er verschenen nog wel covers van Cliff Richard, Dion, de Buffoons, Freddie Fender, Los Lobos, The Shoes en Dr. Hook. Ritchie Valens, Donna. Oh.

Richie Valens, Donna. Graham Parker uit Londen werd groot met zijn band Graham Parker and the Rumour. Hij werd geïnspireerd door de Beatles en Otis Redding en hij was in de jaren 70 samen met Elvis Costello en Joe Jackson het boegbeeld van de Engelse New Wave-beweging. Graham Parker, Somebody Saved Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down Every Road van Eli Paperboy Reed is het album van deze week. In 2007 verscheen zijn debuutalbum Roll With You. Dat leverde een contract op bij Virgin Records. Hij nam albums op voor Capitol Records en voor Warner Bros. Terwijl dit album verscheen bij Yap Rock Records. Eli Paperboy Reed, I'm a Lonesome Fugitive.

Eli Paperboy Reed, I'm a Lonesome Fugitive. Sandy Posey uit Tennessee was achtergrondzangeres bij Elvis Presley, Percy Sledge, Joe Tex en Tommy Rowe. Dit nummer van haar eindigde 5 in Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, 12 in Amerika en 15 in Engeland. Sandy Posey, The Single Girl.

Sandy Pulsey, The Single Girl. John Flynn, dat is een singer-songwriter en acteur uit Engeland. Hij zat daar in de tv-serie Love Sick en hij speelde David Bowie in de film Stardust. Dit komt van zijn album Dragon. John Flynn, Hope Sleeps.

John Flynn, Hope Sleeps. John Layton had in 1961 een nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 4 in Noorwegen, 19 in België, 42 in Duitsland en 62 in Australië. En hij was ook nog acteur in de films The Great Escape, Von Ryan's Express en Shizzo. John Layton, Johnny Remember Me.

John Layton, Johnny Remember Me. Zach Brook, dat is een singer-songwriter uit Milwaukee. Hij groeide thuis op met de albums van Jim Croce, Cat Stevens, Merle Haggard en Van Morrison. En dit komt van zijn album Be Somebody, opgenomen in Nashville. Zach Brook, Be Somebody.

Zack Brooke, Be Somebody. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Topartiesten willen altijd één album opnemen waarop ze alle instrumenten bespelen, al zijn dergelijke projecten zelden succesvol. Het album McCartney Free, dat was de ultieme egotrip voor Paul McCartney. Oordeelt u zelf maar, Paul McCartney. Deep, deep feeling.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Niels Daka uit New York overleed op 13 maart 2026. Hij werd 86 jaar. Hij begon lang geleden in de band The Tokens en die band had een grote hit met The Lion Sleeps Tonight. Maar Niels Daka had ook een serie grote solo-hits. O'Carroll, Calendar Girl, Breaking Up Is Hard To Do. En ook dit nummer was weer een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 15 in Engeland, 17 in Australië, 35 in Nederland. Niels Daka. Laughter in the rain.

Neil Sedaka, Laughter in the Rain. Johnny Tillison nam het nummer op in 1961 in Nashville en het werd de nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland en Argentinië. Het eindigde 2 in Amerika, 4 in Noorwegen, 5 in Australië, 6 in Canada, 9 in België, 14 in Nederland. Johnny Tillison, Poetry in Motion.

0: Johnny Tillison, Poetry in Motion. De Turnpike Troubadours, dat is een band uit Oklahoma met zanger-gitarist Evan Felker. En het is een onderschatte band, want de band produceerde al 7 uitstekende albums. Dit komt van het album Diamonds and Gasoline. De Turnpike Troubadours, Every Girl.
1: Well, she was born.

De Turnpike Troubadours, Every Girl. Gene Pitney uit Connecticut komt uit de band Gene and the Genials. Later maakte hij solo singles onder de naam Billy Bryan. En hij schreef hits voor Roy Orbison, Ricky Nelson, The Crystals en Elkie Brooks. En toen ging hij onder zijn eigen naam verder, Gene Pitney. Dit was een nummer 1 hit in Duitsland, Engeland, Zwitserland, Ierland en Frankrijk. Het eindigde 2 in Oostenrijk, België en Italië, 4 in Nieuw-Zeeland, 5 in Nederland. Gene Pitney, Something's Got a Hole on My Heart.

Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. Brad Eldridge uit Illinois veroverde op zijn 40ste vanuit zijn woonplaats Paris heel Amerika. Hij heeft intussen 16 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. En hij behoort plotseling tot de grote Americana-sterren in Amerika. Dit komt van zijn album Sunday Drive. Brad Eldridge, Gabriella.

Brett Eldridge, Gabrielle. Het komt van het album Bloody Buccaneers van Golden Earring en het is een compositie van George Kooijmans en Barry Hay en het gaat over een motorongeluk waarbij een lid van de Hells Angels om het leven kwam. Het nummer eindigde 3 in de nationale top 40. Golden Earring, Going to the Run.

Golden Earring, Going to the Run. Cameron Oaks uit Californië schreef nummers voor Beyoncé, Sam Smith en Miley Cyrus en ze begon pas op latere leeftijd zelf te zingen onder de naam Cam. Dit komt van haar album Untamed en intussen stond ze al in het voorprogramma van George Strait en Dierks Bentley. Cam, Burning House.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down Every Road van Eli Paperboy Reed is het album van deze week. En deze Eli Paperboy Reed neemt graag op in de Sam Phillips Studios in Memphis. Dat zijn de voormalige Sun Studios waar Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Roy Orbison lang geleden begonnen. Want hij is nogal gecharmeerd van de nostalgische sound. Eli Paperboy Reed, Working Man Blues.

Eli Paperboy Reed, Working Man Blues. Joe Cocker uit Sheffield was een succesvolle coverzanger. Zijn debuutsingle was een cover van de Beatles, I Cry Instead. En dat hield hij zijn hele carrière vol. Dit was een cover van The Love and Spoonful, Joe Cocker, Summer in the City.

Joe Cocker, Summer in the City. Twee Nashville-sterren, Lori Morgan en Pam Tillis, maakten samen het album Dos Divas. En aan de studiomuzikanten die meedoen, kun je zien dat het nog steeds divas zijn in Nashville. Danny Parks, Brian Pruitt, Michael Rhodes, Dan Duckmore, Chris Trucks en Pat Buchanan. Lori Morgan en Pam Tillis, Another Chance Too.

Laurie Morgan en Pam Tillis, Another Chance 2. Poco uit Los Angeles was een echte sterrenformatie met Richie Furey, Jim Messina, Randy Meisner, Timothy B. Smith, Paul Cotton en Rusty Young. De band maakte 58 albums, had 20 hits en dit was een hit in Amerika en in Canada. Poco, Call It Love.

Poco, Call It Love. De voormalige zanger van The Boxtops, Alex Shilton, begon een nieuwe band met zijn voormalige schoolvriend Chris Bell. En die band noemde ze Big Star. Ze schreven dit nummer samen. Big Star, 13.

Big Star, 13. De Little River Band uit Australië. Dat was de band van zanger-gitarist Gerard Bertelkamp uit Amsterdam. Al noemde hij zich in Australië Beep Bertels. De band had 31 hits en dit was alleen een hit in Nederland. Het eindigde 12 in de nationale top 40. De Little River Band, Forever Blue.

The Little River Band, Forever Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alison Moore uit Alabama is de zus van zangeres Shelby Lynn. Het is de ex-vrouw van Steve Earle en tegenwoordig is ze getrouwd met singer-songwriter Hayes Carl. Ze heeft 11 albums gemaakt, ze heeft 5 hits en op dit nummer doet haar zus Shelby Lynn mee. Alison Moore, is heaven good enough for you?

0: Of een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Poison is een band uit Philadelphia met zanger Brad Michaels. De band speelde jaren onder de naam Paris, maar na de komst van gitarist Matt Smith werd het Poison. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eigenlijk 2 in Canada, 8 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 12 in Zwitserland, 13 in Engeland, 16 in Australië, 18 in Nederland en 20 in Zweden. Poison. Every rose has its thorn.

Poison. Jongens, jongens, jongens. Poison, Every Rose Has Its Thorn. Hij komt van het album Deep Purple in Rock. Met zanger Ian Gillan, gitarist Ritchie Blackmore en organist John Lord. En het was een prachtig nummer, maar het werd geen grote internationale hit. Het nummer eindigde 9 in Nederland, 26 in België, 36 in Frankrijk. En daar bleef het bij. Deep Purple, Child in Time.

Deep Purple, Child in Time. Emily Scott Robinson, dat is een singer-songwriter uit Colorado en ze is sterk beïnvloed door bluegrass, country en folk. Ze begon op te treden met nummers van Joni Mitchell, Cat Stevens en Dar Williams. En ze kreeg een contract bij Oh Boy Records en dat is het label van haar ontdekker John Prine. Emily Scott Robinson, Cast Iron Heart.

Emily Scott Robinson, Cast Iron Heart. Het is een compositie van Neil Finn, de zanger van Crowded House. Het nummer werd opgenomen in Los Angeles en het was een nummer 1 hit in Canada en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 4 in Italië, 5 in Nederland, 6 in Noorwegen en België en 8 in Australië. Crowded House, Don't Dream, It's Over.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Morgan Wade uit Virginia begon als zangeres van Morgan Wade en de Step Brothers. Ze werd ontdekt door Sadler Feeden en dat was de gitarist van Jason Isbell. Op haar 19e had ze een ernstig alcoholprobleem. Op haar 21ste zat ze in een afkikcentrum en na haar 31ste heeft ze nooit meer gedronken. Ze heeft slechts één bescheidenste zat ze in een afkikcentrum en na haar 31ste heeft ze nooit meer gedronken. Ze heeft slechts één bescheiden hitje.

Morgan Wade, Bargain Garage. Mike Oldfield, dat is een Engelse zanger en producer uit Reading. Hij maakte 38 albums en 10 van die albums werden top 10 hits in Engeland. In 1978 trouwde hij met Diana Fallon, maar dat werd geen succes, want het huwelijk duurde slechts 3 maanden. Hij woonde vervolgens in Nassau op de Bahama's, in Spanje, in Amerika en in Monaco. Hij heeft 39 hits en dit was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Nederland, Spanje en Zwitserland. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down Every Road van Eli Paperboy Reed is het album van deze week. En Eli Paperboy Reed Sings Merle Haggard is een verrassend album geworden. Want bij hem thuis werd naast soul, gospel en blues ook country gedraaid. En hij bezocht zelfs als teenager met zijn vader de Grand Ole Opry in Nashville. En vanaf dat moment nam hij zich voor ooit een country album op te nemen. Eli Paperboy Reed, Today I Started Loving You Again.

Eli Paperboy Reed, Today I Started Loving You Again. Jackie Wilson uit Michigan had grote hits. Lonely Teardrops, Reed Petit, Higher and Higher. Hij werd in 1975 tijdens een optreden getroffen door een hartinfarct. Hij raakte in coma en hij overleed in 1984 op 49-jarige leeftijd. Toen had hij 66 hits en 7 nummer 1 hits. Jackie Wilson, Try a Little Tenderness.

Jackie Wilson, Try a Little Tenderness. Leo Sayer, dat is een Engelse zanger, maar hij heeft sinds 2009 de Australische nationaliteit en hij woont tegenwoordig ook in New South Wales. Zijn nummers werden opgenomen door Cliff Richard, Roger Daltrey en Freedog Knight. En dit was een nummer 1 hit in Australië, het nummer 1 en de 2 in Ierland, Zuid-Afrika en Amerika, 4 in België, 5 in Nieuw-Zeeland, 7 in Canada, 8 in Duitsland en 9 in Nederland. Leo Sayer, More Than I Can Say.

Leo Sayer, More Than I Can Say. Het was een hit voor Roy Orbison in 1961 en er verschenen vervolgens 153 covers, onder meer van Del Shannon, Waylon Jennings, Gene Pitney, Gerard Joling, Gary Puckett, Piet Veerman, Glenn Campbell, Lynn Anderson, Ronnie Millsap, Billy Joe Royal, en dit is Don McLean, Crying.

Don McLean, Crying. Het is een nummer van de Engelse zanger David Whitfield uit 1954. Jay and the Americans uit New York namen het nummer op voor het album Blockbusters. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Amerika en 34 in Nederland. Maar in de jaren 80 begon Frits Spits het weer regelmatig te draaien in zijn radioshow Avondspits. En toen werd het alsnog een nummer 1 hit in Nederland. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. Het komt van het album American Boy and Girl van Garland Jeffries. KISS-basgitarist Gene Simmons adviseerde hem het nummer op single uit te brengen voor de Europese markt. En dat had hij heel goed gezien, want het werd een hit in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België. Garland Jeffries, Matador. Take me to

Garland Jeffries, Matador. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rare Earth uit Detroit was de eerste blanke band op het zwarte label Motown Records en alles draaide om de zingende drummer Peter Horlbeck, die zich later Peter Rivera ging noemen. Rare Earth, I just want to celebrate.

0: programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Martin van Dijk was een pianist uit Klazinaveen. Hij won de Annie M.G. Smitprijs en hij was de begeleider van Hans Dorrestein, Purper, Jenny Arian en Adele Bloemendaal. Hij overleed in 2016 op 69-jarige leeftijd. Maar niet zoveel mensen weten dat hij ook de pianist van de Harry Musquet-band was. En in die functie schreef Martin van Dijk dit nummer samen met Harry Musquet. De Harry Musquet-band, Bad News.

De Harry Musquet Band, Bad News. Het was een hit van Freddie King uit 1960 en er verschenen covers van Derek the Dominos, John Mayall, Little Milton, Van Morrison, Jack Bruce, Fleetwood Mac en de Tedeschi Trucks Band. En dan kan Eric Clapton niet achterblijven. Have you ever loved a woman?

shame and a sin. You just love me.

Eric Clapton, Have You Ever Loved a Woman? 10 Years After, dat is een Engelse bluesband uit Nottingham met zanger-gitarist Elvin Lee. En de band brak door naar een optreden tijdens het Woodstock Festival. Later ging Elvin Lee solo verder en maakte hij albums met George Harrison, Steve Winwood, Ronnie Wood en Mick Fleetwood. Maar hier is hij nog, de frontman van 10 Years After. I Woke Up This Morning.

10 years after, I woke up this morning. Joe Louis Walker, dat was een bluesgitarist uit San Francisco en de man heeft een prachtige cv. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, J.J. Malone, Buddy Miles, Otis Rush, The Soul Stirrers, Willie Dixon, Charlie Musselwhite, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayle, Earl Hooker, Muddy Waters, Jimi Hendrix en Mike Bloomfield. Hij overleed in 2025 op 75-jarige leeftijd. Joe Louis Walker, Pride of a Fool.

Joe Louis Walker, Pride of a Fool. Het is een nummer van Bessie Smith uit 1928... en er verschenen covers van Nina Simone, Kiwi and the Blizzards, The Amen Corner, Elkie Brooks en Andy Fairweather Low samen met Eric Clapton. Dit is Eric Burdon met The Animals, Gin House Blues.

0: Eric Burdon en The Animals, Gin House Blues. Bluesgitarist Albert King uit Arkansas stond in het voorprogramma van Jimi Hendrix in San Francisco en vervolgens werkten ze jaren samen. Na B.B. King en Freddie King werd Albert King de derde king in de blues. Dit komt van zijn album Red House, Albert King, When You Walk Out The Door.
1: We're rolling. One, two, three.

Albert King, When You Walk Out The Door. Het komt van het album Ordinary Madness van Walter Trout. Dat album werd opgenomen in de Horse Latitude Studios in Burbank, Californië, met echtgenote en manager Mary Trout als producer. En dit nummer is dedicated to Lafayette Rommel Boston Westbrook Jr., een blueszanger, drummer en cabaretier die in 2019 overleed in Columbus, Ohio. Walter Trout, All Out of Tears.

Walter Trout, A Lot of Tears. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Carrie Bell begon als straatmuzikant in Maxwell Street Market in Chicago en later was zij de mondharmonica-speler bij Muddy Waters, Willie Dixon, Steve Jacobs en de Chicago Blues All-Stars. Dit komt van zijn soloalbum Good Luck Man, Carrie Bell, Teardrops.

0: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Musquet zelf op pad om eens terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je het dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo?
2: Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je erop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
0: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, dat is misschien een beetje subjectief, omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. Het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
2: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
0: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
2: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
0: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Ik heb ik me vaak even een beetje ingelezen. En het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding, want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoudde. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen had. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen, de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen. Dus meestal zijn het dan mensen die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
2: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Ridders de Beek natuurlijk gehad, maar Ridders is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Ridders is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik... en je zou dan zeggen, wat is nou, wie is nou eigenlijk links, dan kun je zeggen. En wie, waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje wel een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
2: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van, ja, van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
0: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het Middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert, is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou, kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Ridders de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uiterste, zij naar Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel ander iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders dan Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder dan die anderen. Maar die gaat maar door. Ik bedoel, verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbald heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Eigenlijk drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een wezenlijk onderdeel geweest van het oprichten van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp in de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, maar jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschappen daar tegenover elkaar lagen in die mansgaard. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik ja, niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën. Dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat. Dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken. Volledig volgestouwd. En het uitzicht op het hotel daar. Dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied bij in Friesland. Daarbij, hoe heet het nog weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, het Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven, dat was ook een fantastische locatie.

0: Ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drentse A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravie. In het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zo is. En daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis. En we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los. En het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was... Ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA had gestemd en die ook zegt van... daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutger Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, ja. Veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker... Frederik Spicht, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
2: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
2: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Ja, die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een... Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Spicht. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje, we hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houden we het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou, dat denk ik nog wel eens aan. Dat, of dat draai ik nog wel eens of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam, hè. En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die dag onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat is, dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Je had ook mensen die die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals daar is Lomo die dan die muziek van Jordan en zo, dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, terugloopt, ons verdwalen. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die... toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en toch nog tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd, Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klassies Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect Johan hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetballaaf. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal, want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal, want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt aan...

is niet, als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo? Dat soort dingen, dat met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van roversholletje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kom. Dat wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga, maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf, dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja, nee, ik vond het prettig om te doen en ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig. Dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen. En dat je kunt zeggen van, nou, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets wat ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het in de muziek heb je maar één manier eigenlijk waar je wel ja tegen moet knikken. Dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk, wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolding die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Ik heb een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden. Zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. Dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Jo Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek naar Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie. De Leicester dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?
1: Ja, we zijn hier op historische gronden. Maar je wel zeggen, dit is de oude hoes. Wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 1 sub of zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik word 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tijdelijke tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen, een baby. Ah, Roel. Ja. Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij kunnen wel even weer praten gewoon. Ja, zie, dat is nou nog even mooi, dat kunnen we mooi even metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
2: Nee, vanmiddag.
1: Vanmiddag? Ja. God, dat is ook...
2: Vanmorgen toen zag ik het. Oh, ja? Dat veulen bedoel je?
1: Ja.
2: He? Die is zondag na.
1: Ja, precies.
2: Maar Vea zou vanmorgen bij Peerde.
1: Ja, waar was dat? Coliek of zo?
2: Ja, weet je wel.
1: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
2: Ik dacht nou wel aan jou.
1: Ja.
2: Ja, jong.
1: Ja.
2: Zo is al die zorgen, hè?
1: Nou ja. Maar ze ziet er goed uit. Wij waren blij bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je hier in de buurt nog gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier... Hebben ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, 4 hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet... Niet kraakt dat of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buur direct naar Jan van Putten en zo en al het spul. Die kon dan direct. Kon die aan de borrel en zo. Hè. Maar
3: dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen. Want het gaat over een legende. De legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan. Ik dacht van, ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf, met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Weet ik wel zeker, met je ultralight. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En ja, volgens mij is hem daar. Het is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat ding hier. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar, eigenlijk in de buurt. Ja,
4: dat is verder.
3: Ja.
4: Hier mogen we toch
3: roeren. Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
4: Ja, joh.
3: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij deed zo. Molen
1: daar in de week en gasten droog.
0: Ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens.
1: En het is voor vlieguren.
0: Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat je het niet kan. Dus, ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki, bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde en die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen en tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan en keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde, daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En, ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maak duur Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenten.
2: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: John Legrand uit Den Haag was de beste Nederlandse mondharmonica-speler aller tijden. Hij maakte jaren deel uit van Livin' Blues en hij speelt als gast mee op deze opname uit 2003. QB and the Blizzards, Faceless Voices.

QB and the Blizzards, Faceless Voices. Als meisje van 14 jaar raakte ze in de ban van blues en de slidegitaar en tijdens haar studie in Cambridge, Massachusetts, begon ze op te treden in kleine clubs, terwijl ze even later het voorprogramma was van Sonhouse, Muddy Waters en John Lee Hooker. Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name.

Buddy Guy, born to play guitar. Ian Siegel is een singer-songwriter uit het Engelse Portsmouth. Doordat er nauwelijks interesse is voor blues in Engeland, begon hij, evenals de Beatles, zijn loopbaan als blueszanger in Duitsland. Ian Siegel, Fallen On Down Again.

Ian Siegel, Fallen on Down Again. David Gogo uit British Columbia, Canada, komt uit een muzikale familie. En hij stond al in het voorprogramma van Johnny Winter, Buddy Guy, Albert Collins en de Fabulous Thunderbirds. David Gogo, I Found a Love.

David Gogo, I Found a Love. Geneva Magnus uit Detroit, Michigan, is het best bewaarde bluesgeheim van Amerika. In haar geboorteland is ze een ster, maar Europa weigert haar te ontdekken. Geneva Magnus, You Were Never Mine.

Geneva Magnus, you were never mine. Gina Cecilia uit Philadelphia, Pennsylvania, werd ontdekt door bluesgitarist Dave Gross en haar debuutalbum Allow Me to Confess, opgenomen met gitarist Arthur Nielsen, was een ware sensatie. Gina Cecilia, Bad Years Coming On.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. Sal Valentino uit San Francisco was in de jaren 60 razend populair als zanger van de Bo Brummels, maar na 9 albums viel de band uit elkaar en 30 jaar later keerde hij in 2006 plotseling terug als soloartiest. Sal Valentino, Come Out Tonight.

Sal Valentino, Come Out Tonight. Walter Trout was gitarist bij Percy Mayfield, John Lee Hooker en Joe Tex, voordat hij toetrad tot Kent Heat. En na een periode bij John Mayles Bluesbreakers begon hij zijn eigen Walter Trout Band, Gonna Live Again.

Walter Trout, Gonna Live Again. Tinsley Ellis werd geboren in Atlanta, Georgia, maar Ellis groeide op met de British Invasion en hij was dan ook een fan van de Yardbirds, The Animals, Cream en de Rolling Stones. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

0: Tinsley Ellis, Should I Have Lied? Danielle Nicole Sneebelen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trampled Underfoot, waarvan het album Badlands in 2014 tot beste bluesalbum van Amerika werd gekozen. Dit is een solo-opname van Danielle Nicole, Take It All.
1: Jim!

Daniel Nicol, Take It All. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mavis Staples vormde samen met haar vader Rubak, haar broer Purvis en haar zussen Cleota en Yvonne de Staples Singers, een gospelgroep uit Chicago. Maar Mavis had de beste stem en ze bleef loyaal aan haar familie. Pas op latere leeftijd begon ze soloalbums te maken. Mavis Staples, Stand By Me.

0: eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver Bert Jansen.
4: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar even willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
2: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezigerbij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch in geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgever De Bezigerbij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezigerbij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgever Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
4: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
2: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muzikant Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muzikant Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP De Tijd.
4: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
2: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
4: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
2: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat altijd een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
4: Ja. Wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
2: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden.
4: De legende.
2: Ja. En dat heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
4: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
2: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht. Ja.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen. Maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een... Dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: Is het de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulver er ook. Want die moest dan, die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld en ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten ze naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een riedeltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde... moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest?
1: Een jaar.
0: Een jaar. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook tot twee keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt. Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo. Mm-hmm. Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat... Zag je dat in Minneapolis ook? Zo, de tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoedetroef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. De mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Barnes, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook, van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente, die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk
1: ook. Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken, die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, beneden in de kelder, kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch. Want het gebouw was helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer over doorgangshuizen op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. En, maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow en zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft zich daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweling. Die woont hier dan een tijd, die zegt ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan. Zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is hoor, laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Biggers Eiland. En het Biggers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want was toen, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: Trouwens, even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch
1: ja,
0: wel?
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelen vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar...
1: Ja, ontzettend achterdochtig. Paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Lil Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij was wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat, ja. dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt ook natuurlijk vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: En, maar ja, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Mm-hmm. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog? Of?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En, daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of ander maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel, ja, god, gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. Mm-hmm. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, en wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben verbrast en zo. Aan dopen en aan hashies en aan drank en aan lekkernij en salaris en zo.
1: Ja. Gehaktballen niet vergeten.
0: Ja. De goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik dan een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens een keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd volgens mij. En ja, dat herinner ik mij nog vrij goed, want ja, ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast, ja. En zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel,
0: ja.
1: En Herman Brood die, heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance Band en dit en dat. En, dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens onder getrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de voerderij van Gans en zo.
1: Ja, met P. Hamingels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons. Ook een auteur. Maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is. Dood met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons. Die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: De Red, White and Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen.
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman van Boeien
0: van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser. Of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan. En Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed weer zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment toen gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures. Ik kan me nog goed herinneren. En dan reden we in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed in die auto. Toen reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Elko tegen me zei van... God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen we wat... Nee, dat was een hectische tijd hoe die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar en niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eddie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisoud,
0: ja. Maar... Ja, eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio namen jullie nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White and Blue dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Wij zijn mijn pakkie aan niet of zo. Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is anders chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee, dat was...
0: Een concert dat Stevie Ray Vaughan hier
1: ook. Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Die vond dat dan, dat is onze man, en die mag daar niet bij, pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft, met die Indianen of zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant. Want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te ouwehoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, die tournee van hem naar Europa.
1: Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, die tournee van hem naar Europa.

0: Dus in Minneapolis zat in Minnesota en ik had kaartjes gekocht voor een concert van Steve Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
1: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig of wat staat er op stapel?
0: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend. Die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden. Dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler. Die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven ogenblik in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
1: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven, of tenminste de muziek verweven door de muziek. Want ik heb een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Er zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
0: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek een toch wel een prominente rol vervuld. Ik bedoel, ik heb altijd verwezen naar muziek. En ik bedoel, muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Ik bedoel, het is voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
1: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Mm-hmm. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want het is zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
0: Ja, dus, en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me nog wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
1: Ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
0: Ja.
1: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
0: ja.
1: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. En ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. En ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die is drijfveer in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van Cuby and the Blizzards, The Legend. van Little Walter.

0: Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En doorvuur gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
1: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlak bij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in. En wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloverveen, zoals op de kaart staat, om daar heen te rieten. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rieten en zo. Wij komt nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbos hier eigenlijk gedaan heb is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Dwars door het Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg, zodat het een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet nee, maar uit. Een hele mooie Holtenbrug, die als het ware deur het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die alle veenpaden, die net door het veen heen kon lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen, we zijn zo bij het P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier. Ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten. Of wat mijmen. Rondlopen. Kijk, hier holt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Ik krijg een heel groot gebied. Hebben ze hier nou gecreëerd. En dan krijg je ook allerlei dingen. Die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug. En er komen ook andere vogels. Komt er weer terug. En ja. En andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken. De veenpluiswandeling. En ik had het net al even over, die veenpluis en het wollig gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloverveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je daar gunders, daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuidoostkant, heb je nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de Ibian Plaats. En ga je nog verder deur. Kon je het bos uit, dan kon je. Je gaat niet links, dan kon je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat. dat is een heel. Dat is een prachtig gebied, is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude mul. Dat was soms zo'n mul die het veen. Eigenlijk, droogmaalde. eigenlijk. Het is, dus daar ziet er wel bij wat voor meul het is. Het is een hele aparte meul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier rijdt hij. Nou komen we langzaam bij die brug. En hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebt hier. Kijk, hier ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten. Met dingen erbij. Dan kun je aan beide kanten zo over veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heet hij al een mul. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote. Met die grote sterrenwaard van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief hier. Zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè. Scheuvel kun je niet, want er zitten veel te veel planten. De gruit hier veel te veel. Nou, hier heb je die tjasker. Nou, die zorgen, dat is waar op, hè. Het water uit de ja, die kring er aan toe. En dat, die heb ze hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is.
1: Een wind is voor u.
0: Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, soort van winterreis. Hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet met de. Die niet zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouw enigszins haatte. Maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als. Vind je ook een beetje in de blues terecht natuurlijk, terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon. En met een sprietje in de mond en nadenken over je leven, ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo'n Misty Morning, dat was inderdaad hier, dat is inderdaad ook zo'n morgen geschreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk. Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden, vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe, als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een. Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen. Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
2: Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De Mavericks komen uit Miami en zanger Raoul Malo schreef een prachtig nummer. Maar het nummer werd in Amerika een hele bescheiden hit en in Europa een hele grote hit. Dat heb je nooit in de hand. In Amerika bleef het nummer op 63 steken, maar in Engeland was het de top 5 hit. De Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. In 1986, toen brak Steve Earle daadwerkelijk door. Zijn nieuwe album stond op nummer 1 in de albumcharts in Amerika en de single was een top 10 hit. Steve Earle, Guitar Town.

0: Steve Earle, Guitar Town. Delbert McClinton komt uit Lubbock, Texas. Dat was ook de geboortestad van Buddy Holly. En hij is geen hitzanger. Hij heeft een goede reputatie als kwaliteitsartiest, zowel als zanger als songwriter. Delbert McClinton, Sending Me Angels.
1: I walk down to the river.

Delbert McClinton, Sending Me Angels. Het is een wat vreemde combinatie. Countryzanger Willie Nelson en Bob Dylan, die het nummer overigens schreef. Maar daardoor is het ook wel weer een interessant duo. Willie Nelson en Bob Dylan, Heartland.

Willie Nelson en Bob Dylan, Heartland. John Hyatt kwam als songwriter naar Nashville en pas veel later ging hij ook zelf opnemen. Maar als uitvoerend artiest werd hij in Nederland eerder ontdekt dan in Amerika. Intussen is hij overigens in Amerika ook een fenomeen. John Hyatt, Georgia Rae.

John Hiatt en George Ray. Alan Jackson, dat is een honky-tonk-zanger uit Georgia. En ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen in Nederland hem kennen. Maar in Amerika is hij groot. Hij heeft daar al ruim 80 miljoen albums verkocht. En de man heeft 66 hits gehad. Alan Jackson, Between the Devil and Me.

Alan Jackson, Between the Devil and Me. Travis Tritt, ook uit Georgia, is een countryzanger met de looks van een hard rocker. En hij heeft wat rechtse ideeën. Hij is zeer pro-president Donald Trump. En hij vindt dat ieder Amerikaan vrij is om wapens in huis te hebben. En daar scoor je mee in Amerika, hoor. Maar hij scoort ook met zijn nummers. Travis Tritt, Still in Love with You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Buddy van het duo Billy and Buzz is het album van deze week. En Billy Swan en Buzz Kazin sluiten het nieuwe album met louter Buddy Holly songs af met een samengeschreven ode aan Buddy Holly. Billy and Buzz, Thank You Buddy.

Billy and Buzz, Thank You, Buddy. In 1960 werd het nummer voor het eerst opgenomen door de Every Brothers, maar die brachten het nooit op single uit. Het werd vervolgens een hit voor Roy Orbison, het werd een hit voor Nazareth uit Schotland en het werd een hit voor Jim Capaldi, die we kenden als drummer van Traffic. Later werd het ook nog opgenomen door Cher en Rod Stewart, maar dit was het mooiste duet. Gram Parsons en Emmylou Harris, Love Hurts.

Gram Parsons en Emmylou Harris, Love Hurts. In 1972 brachten de Everly Brothers een heel mooi country rock album uit met nummers van Kris Kristofferson, Rod Stewart, Dennis Linde, Jesse Winchester. En de titelsong werd geschreven door John Sebastian van The Lovin' Spoonful. The Everly Brothers, Stories We Could Tell.

The Every Brothers, Stories We Could Tell. Wayne Carson schreef het nummer in 10 minuten en het werd opgenomen door Gwen McRae, Brenda Lee en Elvis Presley. Maar het werd nooit een hit en toen nam Willie Nelson het op en toen werd het de nummer 1 hit in Amerika. Always on my mind.

Willie Nelson, Always on My Mind. Het was een hele grote hit voor George Jones en het werd opnieuw een hit voor Alan Jackson. En toen nam in 1981 Elvis Costello het nog een keer op. En toen werd het een hele grote hit voor Elvis Costello in België en Nederland. Good Year for the Roses.

Elvis Costello, Good Year for the Roses. Buck Owens uit Bakersfield, Californië, is een wat onderschatte componist. De man die maakte prachtige liedjes en dit vind ik werkelijk een juweeltje. Emmylou Harris, Together Again. Together.

en Lou Harris, Together Again. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. En we sluiten af met de Ozark Mountain Daredevils uit Springfield, Missouri. Leatherwood.

0: de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel veel nieuwe muziek en soms ook een beetje oude muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uitgekomen, maar al heel lang alleen op een Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, een nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we beginnen met C6 Steve. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar we staan nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was de C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, dat is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet die. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gegaan is, maar die wel weer meewerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuw werk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij nog grote hits samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld. Angus en Malcolm Young bij AC/DC. Bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën. Bij Creedence Clearwater Revival. Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook. Crooked Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut cd is, weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet noemen, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight is the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato. Maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop metwerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, dat luister je naar. En daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speler. Hammond B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hens.

Uur 2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest zijn, Harry Muske en ik in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door zo in Louisiana, want dat was het. En ze werkten door de Rooster Blues. Oh, well, the

0: Leiden in Slim, met zijn versie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello-label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al vele eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samenmaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op metwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kunnen we wel doorgaan. Heel veel heeft hij opgenomen. Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zeuns namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen gemaakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told little red hen. Ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told the little red rooster, you don't come around

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De eerste die was van James Luther Dickinson uit 2006 van de cd Jungle Jim en de Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de cd The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stays. En Wesley Stays, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records hield op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows. John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee Utebracht is. Dat het Utebracht is in ieder geval. Dat het niet op de plank is, blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland, met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaak een hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zingen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen, maar dat we bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zack Aaron, om er een te noemen, Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het teken staat van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En daarvan Get Off the Stage.
1: Well, me...

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

The Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groet Nuut Grollo 1967. So Many Roads.

0: is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Sal Valentino uit San Francisco was in de jaren 60 razend populair als zanger van de Bo Brummels. Na 9 albums viel de band uit elkaar en Valentino trok zich terug uit de muziek. 30 jaar later keerde hij terug als soloartiest met het album Dreaming Man. Sal Valentino, Come Out Tonight.

Sal Valentino, Come Out Tonight. Rare Earth, dat was een band uit Detroit met zanger en drummer Peter Horrelbeke. Later noemde hij zich overigens Pete Rivera. En ze hadden grote hits, I Just Want to Celebrate, I'm Losing You, Hey Big Brother. En deze single, Get Ready, was de grootste hit. Het werd de nummer 1 hit in Canada, 4 in Amerika, 10 in Argentinië, 12 in Nederland en België. En de single was 2 minuten en 46 seconden. Maar er bestaat ook een albumversie en die is fantastisch. Maar die wordt zelden gedraaid op de radio vanwege de lengte. Maar wij willen dit meesterwerk u niet onthouden. Rare Earth, Get Ready.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Chasing the Sun van Colin James is het album van deze week. En Colin James zingt de blues voor een breed publiek. Het is geen puristenblues. Je kunt het zelfs commerciële blues noemen. Hij heeft dan ook 17 hits en dat is opzienbarend veel voor een bluesartiest. Op dit nummer speelt de Amerikaanse mondharmonica-speler Charlie Musselwhite als gast mee. Colin James, Come to Find Out.

Colin James, Come to Find Out. Tinsley Ellis die werd geboren in Atlanta, Georgia. En hij groeide op met de British Invasion. Hij was een fan van de Yardbirds, The Animals, Cream en de Rolling Stones. En samen met zijn eerste band, The Heartfixers, maakte hij albums met blueszanger Nappy Brown. Intussen is hij een van de toonaangevende bluesgitaristen van Amerika. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

0: Tinsley Ellis, Should I Have Lied. Danielle Nicole Snibelen uit Kansas vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trampled Underfoot. Dit komt van haar soloalbum Wolf Den en het is duidelijk een boodschap voor haar ex-man. Danielle Nicole, take it all.
1: Just

Daniel Nicole, Take It All. Als straatmuzikant uit Mississippi werd James Little Milton Campbell ontdekt door Ike Turner en vervolgens werd hij de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis. Hij overleed in 2005 op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Little Milton, Walking the Back Streets and Crying.

Little Milton, walking the back streets and crying. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Topzangeres Beth Hart en de geniale gitarist Joel Bonamessa namen samen het album Don't Explain op. En het resultaat was een aangrijpende cover van Etta James. Beth Hart en Joel Bonamessa, I'd Rather Go Blind.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in Zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landen. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
3: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zeg ik dat een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
4: Het is hier een vrij vochtig landschap. Maar wel vruchtbaar dan weer.
3: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van de Capital of Rice in de States. En ik reis, dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Wat het is een beetje mee te vergelijken. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land. Hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En waar zou je mee kunnen vergelijken dit?
4: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje veen koloniaal gebied is?
3: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijden ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo heel stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier. Zo, anders zitten die mensen direct bij de voeten in het water.
4: Maar het betekent ook dat die huizen die op poltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
3: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een... dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
4: hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de krafvis gekweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendeur zie je ook nog de oliewinning. Hè?
3: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Portwater en Lake, hoe heet het nog weer?
4: Lake Charles.
3: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor en naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een jaarknikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
4: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bodemgronds is hier nog.
3: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè? Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou dat niet zo weer? Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
4: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
3: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
4: En wat me ook opvalt, is dat hij hier over de weg riet, dat hij alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
3: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om de straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
4: Natuur is hier tamelijk weelderig.
3: Ja, het is van vreselijk veel bossages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje onderdringbaar soms. En ook heel veel water. Bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen?
5: Well, I'm

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoorde u Kenny Neal van zijn CD op de Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze weer doorheen reden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zolt. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen nog, ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren door olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is opgeknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces overgevoerd te zijn. Van de...
0: Ja, wie een grote oliemaatschappij, ik geloof dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomen is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis. In ieder geval, er stiet een heel mooi huis. Een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo door de orkaan Andrew. Die door in 1992 huis holden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling, een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren en een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there we have a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island.

0: plump, yet oh so firm. I mean the silky smooth.
1: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè? La Pérouse, La Seigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Teche, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven, hè?
2: Van de Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat de statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in zijn episch gedicht van dezelfde naam.
1: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk verhaald worden van de Acadians.
2: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
1: Exodus.
2: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Van Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
1: Ja, ja, van de uittocht van de Arcadians hier waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Teche.
2: Ja.
1: En dit beeld dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film gemaakt. Naar aanleiding van het gedicht van Longfellow, Evangeline, was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En daar is toen dit beeld doorschunken eigenlijk.
2: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei, zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten, die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen, onder de boom hier, maar
1: het is... we zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
2: Het is midden op de dag, misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet, die mensen moeten ook wat hebben.
1: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
2: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier een perkje hier zo. Prachtige mooie rode bloem.
1: Die weet je in Nederland ook heel veel ziet.
2: Ja. En wie staat hier?
1: Dat komt mij niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn doen mij.
2: Ja. Natus Pontificalia.
1: Meneer Jan in elk geval.
2: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontifi. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
1: We loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort planterswoning met van die...
2: Grote pilaren, oud-Grieks, hè, of tenminste nieuw-Grieks, Dorisch, ervoor.
3: Mister,
1: can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
3: I really don't know.
1: No? You're not from here?
3: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them, really.
1: They should play somewhere here.
3: I have no idea.
1: No idea?
3: No, sir.
1: Okay.
2: Thank you.
3: The guy over there that's working on a tune.
1: Kom bij het losser, werd van niks.
2: Nou, dat maak je wel meer mee. Want we in Houston vroegen we de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit beter voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
1: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... Want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Tish, met hier achter stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
2: Ja.
1: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
2: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel echt aan de arme kant. Maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Ik zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch, maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
1: Ja.
2: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
1: Vreselijke groep.
2: Ja, het is allemaal...
1: Vreselijke
2: toeristen. Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien de eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest dat zijn Amerikanen.
1: En al die bussen die...
2: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus,
1: En die blijft maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
2: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt... vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar,
1: het park. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat berg net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Als hij een beetje mee wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
2: Ja.
1: Heb je het getingel al?
2: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
1: Dit is die boom waar de ontmoeting van...
2: De oak, de Evangeline oak, ja.
1: Van de beide personen Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren 2 geliefden die als uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
2: Ja.
1: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet. En toen zei hij, je trouwt met een ander.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
2: Ja.
1: En toen hebben ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
2: Zo zegt het verhaal.
1: Zo stierde in het gedicht, ja.
2: Ja, dat is een prachtige boom. Hele mooie. Hele beste. Riviertje op de achtergrond.
1: Dat is in Mello.
2: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
1: Die verrekte rotbus hier.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Eerst maar wat doneren, niet?
1: Ja.

0: Okay.
1: Hello, right. Thank you.
2: Good.
1: Thank you.
2: Good
1: song there. It's a waltz. We call it the Reno Waltz.
0: You sit here every day?
1: Yes, except Sunday. Mm-hmm. Sunday is our day. We take off to go to church with the family. But we're here Monday through Saturday. Come here in the morning at 8 o'clock, and we leave about 4 o'clock in the afternoon.
3: And how many years you doing that?
1: It's been 5 years we've been doing this.
4: We're known all over the world.
3: Yeah.
5: I know that.
3: Yeah. That's why we are here. We're going from the Netherlands.
1: Where are you from?
3: From the Netherlands, Europe.
1: Yeah.
3: Amsterdam, you know.
5: Amsterdam, the Netherlands.
1: I see you bought you one of those t-shirts.
3: Yeah,
1: uh-huh.
3: We've been by Mark Savoy.
1: Mark Savoy.
3: Yeah. We've been there too.
4: And
3: we've been
4: to good
3: the
4: music.
3: Mm-hmm. Acadian Museum in US.
1: Mark is a musician also.
0: What kind of accordion do you play?
1: This is an accordion that was made in Lake Charles here by Sidney Brown.
3: Uh-huh.
1: The best musician there ever was.
0: Is it the handmade?
1: Handmade.
4: Lake Charles, Louisiana.
1: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine.
3: Mm.
1: But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
3: It's a collector's item.
4: Right.
1: You can't buy it. You can't find an accordion that's going to respond like this one is.
3: Uh-huh.
0: Wel een gezellige boel zo, hè?
3: Ja, er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Ze zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. En dat kan ik me wel voorstellen. Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier.
0: Komen hier wel.
3: Ja.
0: Denk je dat ze een mooie stuur verbinden hebben van daar?
3: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
0: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
3: Ja, dat ziet er. En die liederen die ze zingen. Het lied wat ze net ten gehoor brachten, dat stamt uit 1920. Het is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
0: Ja.
3: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
0: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè? Prachtige mooie
3: rivier.
0: Holden Boulevard die gemaakt is. Tot meneer Mette. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aangegeven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
3: Ja, een soort van...
0: Voor dit gebied eigenlijk, hè?
3: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo. En sugarcane.
0: Ja.
3: Dus de suikerriet werd vervoerd.
0: Buitengewoon fraaie plaats hier.
3: Ja, en een hele mooie plek zelfs.
6: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.
2: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het nummer is geschreven door pianist Herman Brood. Dick Beekman was de drummer en Jaap van Eyck de basgitarist. QB and the Blizzards, Trippin' Through a Midnight Blues.

QB and the Blizzard, Trippin' Through a Midnight Blues. Milton Campbell wordt nooit genoemd in de rij bluesgitaristen die de blues groot maakten. Albert Collins, B.B. King, Luther Allison, Albert King, Johnny Copeland, Freddie King en Buddy Guy. Maar daar hoort Milton Campbell wel degelijk bij. Little Milton, Worried Dream.

Little Milton, Worried Dream. Bluesartiesten hebben allemaal hetzelfde probleem. Radiostations draaien zelden een bluesnummer. Het is slechts voor een beperkte doelgroep. Dat is dus niet commercieel en de nummers zijn vaak te lang. Gitarist Buddy Guy schreef er zelfs een nummer over. Buddy Guy, DJ, play my blues.

Buddy Guy, DJ, Play My Blues. James Marcus Smith uit Houston, Texas, ging door het leven als PJ Proby. Hij kwam ooit naar Engeland als gast in de kerstshow van de Beatles en hij bleef in Engeland wonen. Het is een geweldige zanger, maar zijn flamboyante karakter stond een sterrenstatus in de weg. PJ Proby, She Cried.

P.J. Proby, She Cried. Warren Haynes uit North Carolina, dat is de voormalige gitarist van de Allman Brothers Band en hij is de leider van zijn hobbyband Govert Mule. Hij leverde het juweel Ashes and Dust als soloalbum af. Warren Haynes, Glory Road.

Warren Haynes, Glory Road. Little Richard zag het nummer eerst helemaal niet zitten, maar de producer maakte hem wijs dat het een cover was van Creedence Clearwater Revival. En dat hielp. Little Richard wist niet dat het nummer geschreven was door zijn eigen aanwezige studiogitarist Trevor Wemmick. Little Richard, Green Boot, Mississippi.

Little Richard, Greenboat, Mississippi. Tom Jones maakt de laatste jaren louter albums met muziek die hij helemaal zelf bepaalt, want commercie speelt geen enkele rol meer. Het album Spirit in the Room is een creatief kleinood. Tom Jones, All Blues Hail Mary.

Tom Jones, All Blues Hail Mary. De voormalige zanger van Free and Bad Company, Paul Rodgers, nam zijn soloalbum Muddy Water Blues op met de gitaristen Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Gary Moore, Richie Sambora en Slash. Paul Rodgers, Standing Around Crying.

Mickey Newbury, An American Trilogy. Lou Rawls uit Los Angeles nam een album op met Sam Cooke nummers, want Sam Cooke was zijn held en tevens zijn mentor. En op de originele single van Sam Cooke was Lou Rawls de achtergrondzanger. Lou Rawls, Bring It Home To Me.

Lou Rawls, Bring It On Home To Me. Betty Swan uit Louisiana had grote hits in Amerika. Make Me Yours, Don't Wait Too Long, Today I Started Loving You Again en Victim of a Foolish Heart. Maar plotseling trok ze zich terug uit de muziek. Ze werd Jehovah-getuige en ze ging werken als onderwijzeres in Las Vegas. Betty Swan, I Can't Let You Break My Heart.

Betty Swan, I Can't Let You Break My Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. George Soleil was songwriter en studiomuzikant bij Melico Records in Jackson, Mississippi. En hij was tevens de demozanger. En deze demo was zo goed dat de demo als single werd uitgebracht en het werd ook nog een top 40 hit in Amerika voor George Soleil. Get Involved.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollen weer losschiet. Dat er een theater gebeuren op stapel stiet, zowel in Grollen als in Assen. Nou, komende week horen we er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban Blizzards met Backstreet.

Cuby and the Blizzards uit 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de trucken. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groeten uit Grollo. Another Land met op de andere kant Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van Cuby and the Blizzards.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal ander werk. Een jonge vent eigenlijk nog, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nou weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de zijn eerste cd, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws, het nummer Alligator Farm.

like a violin. We make love out in the swampland.

Ja, dit stiet al wel in maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Disney komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het hebben over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Daar heet het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues duiken is. En door heeft hij een mooie cd over gemaakt. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana-muziek. Uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Strings and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platen gezet door Big Joe Williams. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die hebben een cd gemaakt, eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nieuwe cd van de Black Keys.

growl in Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van de hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit opgenomen in de studio van Dan Auerbach in Nashville. En met als muzikant onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat ben man die ook speelde bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat die wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker zingen. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams, later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker, maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En een 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en daarvan The Crawling Kingsnake.

Drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream. Want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet in ze draaien. Maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe. Want dan moeten ze allemaal wat door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die daardoor niet aan met. Hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de CD Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in het liedje dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe CD uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De CD, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving Down to Georgia. En je hoorde nou echt een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benman Tense. Uitstekende Hammond orgelspeler. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet in zo heel lang geleden, vorig jaar, een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nieuwe cd. Nou ja, nieuwe cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is werk wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King die speelt daarop mee. Rainin' for You.

Marcus King in een andere rol dan bij zijn eigen band wordt het toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blisters in Hardy's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door streek hij een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen dat tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

was a god, a soldier, and this one Victor said, Victor took

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Sam Cooke was zanger en zakenman. Hij had zijn eigen platenlabel en zijn eigen muziekuitgeverij. En deze single flopte, maar de volgende single, A Chain Gang, werd een top 10 hit. En even later werd Sam Cooke vermoord. Teenage Sonata.

Teenage Sonata. Het was een grote hit in Nederland van het Deense duo Jan en Kjeld, maar het werd gecoverd door de Raindrops en ondanks de aanwezigheid in de Raindrops van Vince Hill en Jackie Lee werd het een flop. De Raindrops, Banjo Boy.

The Raindrops en Banjo Boy. Na 2 top 10 hits in Amerika van Bobby Darin kwam de volgende single niet verder dan plaats 20 in de Amerikaanse hitparade. En even later overleed Bobby Darin op jeugdige leeftijd tijdens een hartoperatie in plaats 20 in de Amerikaanse hitparade. En even later overleed Bobby Darin op jeugdige leeftijd tijdens een hartoperatie in New York. Bobby Darin, Somebody to Love.

Bobby Darin, Somebody to Love. James Brown was op zoek naar geschikt materiaal om op te nemen en ten einde raad coverde hij maar een oude top 10 hit van de Five Royals. En de cover van James Brown werd opnieuw een top 10 hit in Amerika. Think.

James Brown en Think. Ricky Valens, dat is een zanger uit Wales. En hij scoorde een wereldhit met Tell Laura I Love Her. En de opvolger moest weer een hit worden, maar dat viel erg tegen. Ricky Valens, Moving Away.

Ricky Valens, Moving Away. Conway Twitty uit Mississippi had net een nummer 1 hit gehad in Amerika. En het was ook nog eens een keer een wereldhit. It's Only Make Believe. En dat is altijd het probleem. Dan moet er een opvolger komen. En die was er niet. En toen coverde hij een nummer van Chuck Willis. Conway Twitty, What Am I Living For?

Conway Twitty, What Am I Living For? Ray Charles was een voorbeeld voor heel veel artiesten in de jaren 60. En hij nam in 1960 een nummer op dat in de loop van de jaren 60 door talloze bands werd gecoverd. In Nederland verscheen het nummer op het debuutalbum van The Golden Earrings, met een S toen nog. Ray Charles, Sticks and Stones.

Ray Charles, Sticks and Stones. Het was de B-kant van de single Chances Are van Johnny Mathis. Maar die single die flopte hopeloos. En toen hebben ze de single opnieuw uitgebracht met de B-kant als A-kant. En toen werd het een top 10 hit in Amerika. Johnny Mathis, The 12th of Never.

Johnny Mathis, The Twelve of Never. Curtis Lee, dat was een pupil van Phil Spector, en hij had een grote hit met Pretty Little Angel Eyes. Maar deze single kwam niet verder dan 47 in de Amerikaanse hitparade, al werd het nummer later wel veel gecoverd door Engelse bands. Curtis Lee, Under the Moon of Love.

Curtis Lee, Under the Moon of Love. De formatie The Drifters werd altijd gekweld door veranderingen in de bezetting. Leadzanger Benny King was opgestapt om een solocarrière te beginnen en dit was de eerste single met de nieuwe leadzanger Rudy Lewis, The Drifters, Some Kind of Wonderful.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Things Have Changed van Betty LaVette is het album van deze week. En in 1962 verscheen de debuutsingle van Betty LaVette, My Man, He's a Lovin' Man. En dat werd meteen een top 10 hit in Amerika. En dat was de start van een prachtige carrière, want meteen daarna ging ze toeren in Amerika met Benny King en Otis Redding. Betty LaVette, Don't Fall Apart on Me Tonight.

Patti LaVette, Don't Fall Apart on Me Tonight. Op het moment dat de nieuwe single van Johnny Ace uitkwam, had hij zichzelf net doodgeschoten tijdens een spelletje Russian Roulette. En dat was blijkbaar de beste promotie, want het nummer stond 10 weken lang nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Johnny Ace, Pledging My Love.

Johnny Ace, Bretchen My Love. In Amerika hadden ze blijkbaar een heel andere smaak qua muziek dan in Europa. De nieuwe single van Farron Young stond 9 weken nummer 1 in Amerika. En in Europa was niemand erin geïnteresseerd. Het nummer verscheen in geen enkel land in de hitparade. Farron Young, Hello Walls.

Farron Young, Hello Walls. Phil Spector maakte een peperdure productie met zanger Gene Pitney. Europa reageerde totaal niet en in Amerika bleef het nummer op 42 in de hitparade hangen. Even later was het overigens wel raak met Gene Pitney. Toen had hij een wereldhit met 24 Hours from Tulsa. En hij was de auteur van de hit Hello Mary Lou voor Ricky Nelson. Gene Pitney, Every Breath I Take.

Gene Pitney, Every Breath I Take. Na het overlijden van Buddy Holly versleed zijn begeleidingsband The Crickets een hele serie leadzangers. Dit is een opname met de Texaanse zanger David Box, die tevens het nummer schreef, The Crickets, Don't You Know.

The Crickets, Don't You Know. Maurice Williams had een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Stay. En dat nummer werd in Europa een grote hit voor The Hollies. Maar deze eigen compositie van Maurice Williams haalde de hitlijsten niet eens. I Remember.

0: Morris Williams, I Remember. The Five Royals, dat was de band van zanger Eugene Tanner. En deze single werd geen hit, maar het bandlid Loman Panting incasseerde alsnog een vermogen, want even later werd het wel een hele grote hit voor de mama's en de papa's. The Five Royals, dedicated to the one I love.
1: This is

The Five Royals, dedicated to the one I love. Roy Orbison scoorde hits aan de lopende band. Only the Lonely, Blue Angel, Runnin' Scared, Crying and Pretty Woman werden allemaal grote hits. En daartussendoor zat één single die helemaal niets deed. Zegt u het maar. Roy Orbison, I'm Hurtin'.

Roy Orbison, I'm Hurtin'. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. De Canadese zanger Paul Anka had op 15-jarige leeftijd al een wereldhit met Diane. Later schreef hij nog My Way voor Frank Sinatra. En dit werd een top 10 hit in Amerika. Paul Anka, Dance On Little Girl.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En we beginnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McComb. Uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castro Coleman heet die officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de cd Sipnotize uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
1: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record without

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Volt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel de muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een nummer, drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Cats Lost, die in 2009 uitgekomen is. En daarvan het nummer, wat Harry nogal bezig had trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logus, die kunt er volgens mij wel aan afhuren. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logus uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnam. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Jules Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Jules Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat, wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In later, no, 1983, denk ik in 1984, kwam de film De Legende van Willem van der Linden. Die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskeg Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Townes Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die maakte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Townes. En dat is een nummer of een cd met allemaal de nummers van zijn zoon erop. En ja, misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

Nou, en op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earle, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zou ik kunnen zeggen. Ook gevarieerde muziek maakt en dat blijkt ook wel uit haar laatste cd American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Nou, dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er voor die tijd nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Guild, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd de opname. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe U 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

We zijn bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. In deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. Altijd in handen van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Hij het moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de moskeegang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Vandaag loopt Ray Charles als een rode draad door het programma. En een van de grootste bluesartiesten aller tijden nam in 1973 een nummer op van Ray Charles. Freddie King, Leave My Woman Alone.

Freddie King, Leave My Woman Alone. Ray Charles zong een aantal prachtige duetten met country-artiesten. Hij was ook de eerste zwarte artiest die de blanke country-muziek opnam. De platenmaatschappij zag er helemaal niets in, maar hij zette door en het publiek reageerde dol enthousiast. Ray Charles en Hank Williams Jr., Two Old Cats Like Us.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: Ray Charles and Hank Williams Jr., two old cats like us. The Oak Ridge Boys, dat is een traditionele countrygroep en ze maken eigenlijk iets wat kitserige muziek. Het past totaal niet bij Ray Charles, maar het klinkt perfect. De opname is uit 1984. Ray Charles en The Oak Ridge Boys, This Old Heart.

Ray Charles en The Oak Ridge Boys, This Old Heart. Richard Manuel van de band was een fanatieke fan van Ray Charles en hij wilde met de band altijd nummers van Ray Charles coveren, maar Robbie Robertson die was erop tegen, die wilde liever dat ze zijn nummers coverden, want daar verdiende hij aan. Maar in 1976 kreeg Richard Manuel zijn zin en mocht hij dat beroemde nummer van Hoagy Carmichael opnemen waarmee Ray Charles een grote hit had. The Band, Georgia on My Mind.

The Band, Georgia, On My Mind. George Jones, dat was een legendarische countryzanger, een notore alcoholist en een ervaren rockenjager. En Chet Atkins, dat was een beroemde countrygitarist. Hij was eigenlijk de Eric Clapton van de country. En deze twee countrysterren doken de studio in met Ray Charles. We Didn't See a Thing.

Ray Charles met George Jones en Chet Atkins, We Didn't See a Thing. Janie Fricke, dat was een solozangeres met weinig succes, maar ze was wel succesvol als duetpartner van allerlei countrysterren. En daar had ze zoveel succes mee dat Ray Charles eigenlijk ook wel een nummertje met haar wilde opnemen. Ray Charles en Janie Fricke, Who Cares?

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: We're All In This Together van Walter Trout is het album van deze week. En op het nieuwe album van Walter Trout staan 14 nummers. En op ieder nummer speelt er een hele leuke gast mee, onder wie Kenny Wayne Shepherd, Charlie Musselwhite, Robin Ford, John Mayle, Joe Bonamessa. En op het volgende nummer speelt gitarist Mike Sito mee. Walter Trout, She Listened to the Bluebird Sing.

Walter Trout and Mike Cito. She listens to the Blackbird sing. B.J. Thomas uit Houston, Texas, was helemaal geen countryzanger. Hij had een wereldhit met Raindrops Keep Falling on My Head. Maar toch wilde Ray Charles een duet met hem zingen. Ray Charles en B.J. Thomas, Rock and Roll Shoes.

Ray Charles en B.J. Thomas, Rock'n'Roll Shoes. Ray Charles volgde de ontwikkelingen in de countrywereld op de voet, want plotseling ontdekte hij een begenadigd gitarist, een jongen uit de bluegrasswereld. En hij maakte furoren als studiomuzikant in Nashville. En met die gitarist wilde hij een opname maken. Ray Charles en Ricky Skaggs, Friendship.

Ray Charles en Ricky Skaggs, Friendship. Begin jaren 60 had de band Vance Arnold en de Avengers erg veel succes in het kroegencircuit van het Engelse Sheffield met Ray Charles materiaal. En de zanger Vance Arnold, zo heette de man natuurlijk niet, werd later wereldberoemd met dat materiaal. Joe Cocker, Unchain My Heart.

Joe Cocker, Unchain My Heart. Billy Sherrill, dat was de ultieme country producer. Hij produceerde alle grote sterren in Nashville en hij produceerde ook dit duet van Ray Charles en Mickey Jilly. It Ain't Gonna Worry My Mind.

Ray Charles and Mickey Gilley, It Ain't Gonna Worry My Mind. Merle Haggard die zat in de gevangenis vanwege een gewapende overval toen hij in de gevangenis Johnny Cash zag optreden. En hij was zo onder de indruk dat hij zich voornam wereldberoemd te worden als hij vrij kwam. En hij heeft woord gehouden, het lukte en Ray Charles waardeerde hem zeer als zanger, terwijl Merle Haggard eigenlijk de held van blank rechts Amerika was. Ray Charles en Merle Haggard, Little Hotel Room.

Ray Charles en Merle Haggard, Little Hotel Room. Stevie Winwood uit het Engelse Birmingham kon als kwaai jongen het materiaal van Ray Charles al aan. Dat was echt een supertalent. Hier is hij met de Spencer Davis Groep. I'll Drown in My Own Tears. MUZIEK

The Spencer Davis Group, I'll Drown in My Own Tears. Ray Charles bleek een liefde te koesteren voor country. En dat was best vreemd voor een zwarte artiest. Maar hij vond het heerlijk om met de grote countrysterren op te kunnen nemen. Ray Charles en Johnny Cash, Crazy Old Soldier.

Ray Charles en Johnny Cash, Crazy Old Soldier. Een van de mooiste duetten die Ray Charles met een countryster inzong was zijn duet met Willie Nelson, Seven Spanish Angels.

Ray Charles en Willie Nelson, Seven Spanish Angels. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. We gaan eruit met de organist Jimmy McGriff, I've Got a Woman.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Zijn 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak.
4: Iran. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Roden. Asielcentrum.
2: Asielzoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie. En dan, wat staat hier? Ik heb mijn bril niet op.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pylonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik, een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Hè? Want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die dat prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogeldruk op te krijgen. En die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Maar als we dat wel gaan doen, dan komen er natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zouden een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
2: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweg Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstig.
2: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En Die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben.
4: Dat ja, zijn niet de armen schroepers. Ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want het is toch vaak kader, hè? Oh.
2: Ja, maar dat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet dat generaliseren, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een Grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja.
0: Ja, ja. In de Oosterparkbuurt geboren. Ja. Of tenminste, vlak bij het stadion van ons oude GVAV.
1: GVAV, naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even waarover, over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was, in de jaren 50 kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaanmuldersweg, dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaanmuldersweg.
1: Ja, maar bijna, ja, de Z-side. Ja, ja. Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar wonen. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje op een vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit, er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet?
1: Of
0: was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion. Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor een open doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. En dat is de ster voetballer. Een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Je had als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Ja, Buist.
1: De Neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de ABS. Die mama is loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan. Zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo.
0: Ja.
1: Maar toen had je dus echt de Groningers die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiek vereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Daar staat justitie toch?
0: Ja, maar de volks, dat is natuurlijk... We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille.
1: Ik hou mij bezig met de asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Zullen wij eens even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet. Dat...
1: Okay, als je hier dus ziet nou op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die, in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen opeengepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Hè. Dit is van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. In mijn woonplaats zitten mensen in caravan en dan zie je gewoon die kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
1: Ja, in
0: Kolm. Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus naar die school loopt, hier zo, naar de schoolplein.
0: Hallo.
1: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
2: Nee, ik ben conciërge.
1: U bent conciërge? U bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
2: Ik ben Nenad Andrić.
1: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid en ik ga mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Muske, die houdt een interview.
0: Radio.
1: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast, maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
2: Ik kom uit Bosnië.
1: Uit Bosnië?
2: Ja.
1: En hoe lang bent u al in Nederland?
2: Ik ben 6 jaar.
1: Heb u een verblijfstitel al?
2: Ja, ik heb een nationaliteit die krijgen.
1: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
2: Ja, ik werk 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
1: Ja.
2: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
1: Ja, ja, maar wat deed u in Bosnië?
2: Ik ben daar academisch kunstenaar.
1: Dan ik ben iets anders, hè?
2: Ja, die, of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier...
2: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze 3 jaar is lopen en niet meer. Maar is, hier is precies werk van mij. Het is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
1: Maar doe je dan van een kunst dan?
2: Ja, ik noem maken in over disco. Wil jullie kijken?
1: Ja, graag.
2: Dat is mooi.
0: De restauratie, deed u dat ook?
2: In Rusland 2 jaar. Ja? In Moskou en Londen 1 jaar. En
0: ja, daar moet
2: Parijs en zo.
0: Daar moet je toch ook nog wel...
2: Nee, ik ben niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Mijn hand is trillen.
0: Precies.
2: 4 jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja.
2: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
1: Disco?
2: Ja.
1: Voor welke leeftijd?
2: Kijk, tot 10 jaar.
1: Oh, dus hele kleintjes.
2: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
1: Oh, dat heb ik gemaakt.
2: Ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
2: En kinderen kinder ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
2: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
1: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kunnen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
1: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC ziet. Dat, want ik heb er al heel wat gezien.
2: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school. Ook, ik ben daar concierge 2 dagen.
1: Bent u ook?
2: Ja,
1: ook.
2: 2 dagen.
1: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
2: Ja, en, maar deze is allemaal iets best.
1: Dat is heel goed, hè?
2: Ja, alles nieuw, alles geef maar naar rode.
1: En hoe vinden de ouders dat nou van de kinderen die hier zitten?
2: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk land allemaal die komt.
0: Kazachstan, zie je hier ook.
2: Syrië. 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: We gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben geen last van. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van, ja, je moet weer weg, hè. Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid, wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, je opponent van meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is te hard.
1: Ja, de VVD, die het is toch met de salmnorm en zo, dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: gebeurt. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou, dat gaat allemaal zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Ofzo. Ja,
0: maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit, hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Moet je nou eens kijken, daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier, Albert. Dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook.
0: Kijk, ja. Ja.
1: Dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet. Dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was er dichtbij.
1: Ja.
0: En ze zeiden dus dat de prijs van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voordat het centrum er stond. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch ook niet op.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo vandaag, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Zo even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken. Even kijken hoe dat hier uitziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Bert Middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een wasseret is.
3: Ja, beetje Nederlands.
0: U spreekt
3: Language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, waar ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
3: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
1: Nederland.
0: U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Hier? U regelt de was hier?
3: Ja.
0: Nou, alles opschrijven?
3: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, dat is ook een beetje
0: moeilijk. Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen.
1: Wat dit alles?
3: Oh, okay.
1: Ja.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook
3: de
0: was doen.
3: De washing machine.
0: Elke dag hier?
3: 4 o'clock.
0: Tot 4 uur?
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja. Helemaal uit Afghanistan.
2: Dat is natuurlijk ook dat deze jongen waar het helemaal misgaat.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Daar is het al jaren mis.
0: Jaren mis en ik vraag me ook af dat het weer goed komt daar.
1: Ja, ze wil dan zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dus,
0: ja,
1: dat is echt helemaal.
0: Dus, als je dus ziet, hè, wat, als die godsdienst, als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou de islam is of ander fundamentalisme, maar dat is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Heel erg. Ja, menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je natuurlijk jaar in jaar uit zit en sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn. Met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is, dan gaat het je wel opbreken, denk ik, hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch wel schier. Zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? Kom langs de
1: dit jaar hebben we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000 of zo.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En ik denk dat dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
4: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
4: Yeah,
0: I'm Bert Miller, I'm Member of Parliament.
4: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran? Iraq?
4: Iraq.
0: Iraq?
4: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
4: In Netherlands.
0: In the Netherlands?
4: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
4: Anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
4: I'm still waiting. Yeah. To my God.
0: You ask your God to help you?
4: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
4: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
4: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
4: In Roden, 6 months.
0: And you are the first...
4: Before in Marum.
0: Marum?
4: Marum. Before Marum in Vledder.
0: Vledder?
4: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah.
4: Yeah.
0: And where do you live in one of these caravans here?
4: 72.
0: 72.
4: Caravan number 72. Yeah, I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't we don't have time to drink, but maybe we can go with you and have a look. Yeah?
4: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike. Yeah. It's typical Dutch. So. And you like it here in this place, Rome?
4: No, it's very difficult, believe me, very difficult, very
0: Why?
4: Strange. Everything.
0: I keep.
4: No,
0: okay.
4: No problem. No. Why?
0: but why it's difficult? Tell me.
4: Conversation here is difficult.
0: With the people here in the center?
4: Yeah, yeah.
1: Because they come from different countries.
4: Not only people, also
0: this is
4: medical. Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife is sick.
1: She's ill.
4: She's sick, yeah.
0: What's the problem with your wife?
4: The problem, she has accident in Iraq.
1: Uh-huh.
4: Yeah, government security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation. And she cannot. She won't help here, but nobody help.
5: Love is blind and my love is too blind to see. Love is blind, and you reach your hands out to me.

0: Yeah.
1: One here.
0: Not too big.
1: One is here, two with me in the same room, uh-huh. there. Uh-huh. And my husband sleep here alone. Yeah.
2: Yeah. You not sleep together?
1: No.
0: Yeah.
2: Oh, that's not nice.
0: What you do?
3: Yeah.
0: This is our life here.
2: Okay, thank you very much.
3: Thank you very much. Welcome.
0: Thank you. Thank you. You are welcome. Welcome. Nice to meet you.
1: Bye-bye.
3: Thank you very much.
0: Thank you. Thank you.
2: Okay, let's go to the other. Bye.
4: Tot ziens.
2: Nou ja, jij bent een blueszanger, dan is hier dus een stukje ellende wat je kan inspireren. Even resumeren, deze meneer is dus ruim anderhalf jaar in Nederland en heeft inmiddels drie interviews gehad. Dus drie gesprekken met de immigratie- en naturalisatiedienst, maar nog steeds geen uitsluitsel op zijn verzoek om in Nederland te blijven. Dus een verkeerde grote onzekerheid. Hij zegt dat hij elke dag met God praat om hulp te zoeken. En tegelijkertijd zegt hij dat... dat het leven hier niet zo makkelijk is, omdat hij in onzekerheid is. Maar ook omdat er weinig communicatie is met andere bewoners hier. Mensen leven toch erg op zichzelf.
4: Ja.
2: En helpen elkaar niet. En dat valt hem wel een beetje tegen.
4: En het waren christelijke mensen, hè?
2: Christenen.
4: Ja, en zijn vrouw had dus een probleem. Of zij had vooral voor problemen met het regime. Dus.
2: Nou, zijn vrouw was de... Ja. Laten we hier even wachten. Vrouw was degene die het eerst hier is gekomen. Die was dus in elkaar geramd door de veiligheidsdienst. En die had een hoofdwond. Die had waarschijnlijk een fractuur, begreep ik. Je kon ook wel zien aan haar hoofd dat het niet zo goed klopte. Daar, een Chinese mevrouw. Die we daar zien. En die meneer is dus haar achterna gekomen. Die had een modewinkel.
4: Ja, in ieder geval
2: een damesmode.
4: Ja, fashion.
2: En wat hij precies daar deed, dat weet ik niet. Maar die vrouw die was dus behoorlijk te pakken genomen door de geheime dienst.
4: Ja.

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan, het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je dan van, als je dan binnenkomt, hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland? Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag.
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: Gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: You're gypsy?
3: Yeah.
1: Roma?
3: Roma, yeah.
0: Roma.
1: Yeah. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
1: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Spiska Nova Ves.
1: Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's and now you're busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Only people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
1: Thank you.
0: Yeah. Gypsy, dat zie je niet. Yeah, dat zie je niet veel.
1: Nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen. Dat die Roma's daar in die Tsjechië en Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dat is een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee,
0: laat
1: maar,
0: staan onze verblijfsvergunning.
1: Nee, maar in die landen heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen. Die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
0: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaar. Ja. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelende, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. He, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen, want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat bijna even, allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling... In het asielzoekerscentrum in Londen.
0: Ja.
1: Misschien kunnen ze zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja, iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het... nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je er mee uitkijken. Kijk, hier staan mensen... Dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op.
1: Ja.
0: Hier staan mensen bij een telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dan moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit.
0: Ja.
1: Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, zullen we naar die kant op lopen? Ja. Nou, hier zie je... Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel... Heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, wat mensen hebben toch behoefte aan.
1: Ze hebben allemaal
0: televisietje met. Ze ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We loopt een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè? Want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen... Ja, ze doen niks en ze leven van onze cent niet zo. En
1: ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, nou, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens, de straat en de tuinschoffel... Die krijgen dus een gulden per uur een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. He, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor, een gulden. En verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdend op.
0: Je bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, dat is... Vraag maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren en dan willen wij ook dat een ander land ons opvangt. En we zijn als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingsstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land, omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook weer helpen. Maar men zegt aan de andere kant, ja, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten. Ja.
1: Nou, staande in dit AZC, Bert, jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC dus van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind dit wel. Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik krijg toch even een andere indruk. Ja.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik, op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit. Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen. En dan later Laaghalenveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huzie op de punt. Zo'n witte huzie kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalenveen. En van Laaghalenveen kwam je dan zo weer op de Haaruur. En wij wachten even tot de afslag Laaghalenveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niemand meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer, nadat ze van dit circuit afgegaan zijn, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts. Hier heb je die hele scherpe draai die zij ook maken. Dan. Zie je wel, kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kom je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer inkort. En nu is hij geloof ik nog weer een stukje inkort. En wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard. Maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg zeg, scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker. Maar de snelheden die waren dan ook... Een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste dode die toen vallen is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Juliana bocht, die loop van als je de S-bocht uitkomt, zo over het stukje De Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Het was toen een hele consternatie dat men dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit zijn. En een veilige circuit bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Nou, dan bent wij hier op Lage Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langs gekomen van de Eekholz Wiegaaf, maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar dan nog langs kunt, want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes en er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier. Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar, ja, dan moeten we kijken of hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op, dan kon je. Hier ga je dus de Eekholz Wiek op en dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woninginrichting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb ik te zaken. Ja, hier rijdt hele militaire witte veldling achter De Haan. Heel mooi, mooi gebied. En kijk in de verte kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunnen hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleggen, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Ik denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit uur. Dat zou mooi zijn als dat nog even zou willen lukken.
6: Om alle vieven uit Steenwijk, met Jaante achterop. In jassen en de pente aan,

0: weet het niet, kom. Volgens hem bestaat kweten alleen maar bij kweten niet of ik weet het wel.
1: Nou, volgens mij heet het officieel gekweten.
0: Is zo? Nou. Dan gingen wij via Kallenkote langs het COT. Toen brak de linker voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze duwt haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten aan, dus

war denn hier, mi Junge? So bei der Kaserne langs, da dürf an Heloma weg. Dort brak het piepien van de motor, onze tweede weg. De Solex brulde haast een tijger, dit zien krolse tiet. Maar het had ook ja te kunnen wezen, want tijgers ken ik niet.

0: met verkeersinformatie. Op een tentencircuit in Assen is één spook, nee, ben twee spookrijders gesignaleerd.
1: Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat al gedeelte achter die dingen is nog kunt rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk. Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en. Tot wanneer ben ik. Even kijken. Ja, tot 1970, daar ben ik eigenlijk altijd heen geweest. En. Maar toen was het op een gegeven moment. Toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Berry Jan Scholt die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. En, maar op een gegeven moment hield dat op omdat. Omdat de Telegraaf minder kaart kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. En toen. Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden donderdagsmiddags. Gingen wij altijd naar de training toe en dan was het altijd gezellig. Een beetje een gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het nieuwe. Van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar, daar heet de verkeerstuin. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks kun je rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het alleroudste circuit. En dan rie je dus. Dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook. Achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loop hier zo. Kijk, van daar heen de A28. En daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg. Waar wij nou heen riet. Daar had je de Juliana bocht. Waar de eerste. Dodenval is op de TT. Kijk, waar wij nou heen riet. Wij riet nou. En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack de motor eens even andersom. En zwaarder van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe, hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op zo. Dan ging hij net veel sneller, ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen een. Van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg ik heb, bijna zijn kop eraf, maar dat allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs, je moet hier zo even. Dan kon je nog in de Juliana bocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi, en je zit hier nou tussen het Jodenkerk of zo noemden ze dat vroeger, en de Boskamp, dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Waar, kijk, en die bocht, die ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze, dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat hij er nog ligt, maar als hij er nog ligt, dan was dat, hij lag daar een eindje verderop, hij liggen volgens mij nog. Dat was de Juliana bocht, en dan gingen ze zo hier rechtsaf, en dan kwam je weer bij Bartels bocht uit. Dus dit was een rondje. Oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat was muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde. Eppe de Snoevoet in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Shel Silverstein schreef topnummers voor Dr. Hook, maar na zijn dood zakte de band af naar gladde, perfect uitgevoerde popmuziek. Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.

Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Roscoe Shelton, dat was eigenlijk een gospelzanger. Hij zat bij de Fairfield Four en bij de Skylarks. Later scoorde hij blueshits, Strain on My Heart en Easy Going Fellow. En in de jaren 90 toerde hij heel regelmatig door Europa. Roscoe Shelton, She's the One.

0: Roscoe Shelton, She's the One. Crystal Gayle uit Kentucky, dat is de jongere zus van Loretta Lynn. Ze begon als achtergrondzangeres bij haar oudere zus, maar in 1977 had ze plotseling een nummer 1 hit in Amerika met Don't It Make My Brown Eyes Blue. Dit nummer werd eigenlijk geschreven voor Shirley Bassey, maar Crystal Gayle nam het op. Talking in Your Sleep.
1: 3 o'clock in the morning, and it looks like it's gonna be another sleepless night. I've been

Crystal Gale, Talking in Your Sleep. Earl Gaines was jarenlang de zanger van Lewis Brooks en de Hightoppers. En met die band had hij een nummer 1 hit in Amerika met het nummer It's Love, Baby. Later als soloartiest had hij weer een grote hit met The Best of Luck to You. Earl Gaines, I Believe in Your Love.

Earl Gaines, I Believe in Your Love. Billie Jo Spears uit Texas had in 1969 haar eerste grote hit, Mr. Walker, It's All Over. En in 1975 had ze een nummer 1 hit in Amerika, met een nummer waar heel veel producers niet aan wilden beginnen vanwege de tekst. Billie Jo Spears, Blanket on the Ground.

Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Johnny Jones, dat was een studiogitarist die leerde Jimi Hendrix in de studio blues spelen. Later had hij een eigen band, The King Casuals. Ook was hij de leider van The Imperial Seven en daarna nog eens een keer van The Beat Boys. En in de jaren 70 en 80 was hij de gitarist van Bobby Bland. Johnny Jones, I Can't Do That.

Johnny Jones, I Can't Do That. Susie Bogus uit Illinois luisterde als teenager naar Emmylou Harris, James Taylor en Bonnie Raitt en ze besloot naar Nashville te gaan om carrière te maken. Maar ze kwam niet verder dan optredens in Tony Roma's restaurant en later kreeg ze een contract in Dollywood en dat is het pretpark van Dolly Parton en dan mocht ze dan 5 keer per dag voor de vakantiegangers optreden. Maar in 1987 werd ze ontdekt door Capitol Records en haar debuutalbum stond 37 weken in de Amerikaanse albumcharts. Susie Bogus, Somewhere Between.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Scott Walker meets Jack Brel van Scott Walker is het album van deze week. En zijn fans zaten er niet op te wachten. Die waren die prachtige nummers van de Walker Brothers gewend. En die hadden heel veel waardering voor zijn soloalbums. Maar Scott Walker begon steeds prachtige nummers van de Walker Brothers gewend. En die hadden heel veel waardering voor zijn soloalbums. Maar Scott Walker begon

Elgonor, Fatback. Tanya Tucker uit Texas had een hit met Delta Dawn toen ze 13 jaar oud was. En later grossierde ze in hits en avonturen met beroemde mannen. Ze had affaires met Merle Haggard, Don Johnson, Andy Gibb, Glen Campbell en Ben Reed. En na een verblijf in de Betty Ford Center voor een alcoholverslaving kwam ze een beetje tot rust en begon ze weer mooie muziek te maken. Tanya Tucker, If I Don't Come Easy.

Tanya Tucker, If It Don't Come Easy. Herbert Hunter, dat is een echte B-artiest. Hij maakte opnames voor allerlei labels en onder allerlei verschillende artiestennamen, maar het klonk altijd als Herbert Hunter. En het was nooit een hit. Herbert Hunter, Her Love Is Killing Me.

Herbert Hunter, Her Love is Killing Me. Merle Haggard overleed in 2015. Hij werd 79 jaar, maar hij produceerde samen met Buck Owens de zogenaamde Bakersfield Sound. Hij begon als een rechtse redneck-zanger, maar uiteindelijk werd hij een cultartiest en ook in elitaire en progressieve kringen werd hij zeer gewaardeerd als singer-songwriter. Merle Haggard, Working Man Blues.

0: This song for the working man.
1: Merle Haggard, Working Man Blues. Larry LaDon was de zanger van de Jimmy Church Band en later van de Johnny Jones Band. En toen begon hij solo als Little Larry. Dat was geen succes en sinds 2012 treedt hij op onder zijn eigen naam. Larry LaDon, Automobile.

Larry Ludlum, Automobiel. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stille Techniek en Rinus Bouwmeester, die coördineerden de playlist. George Jones uit Texas, dat is wel de grootste countryzanger aller tijden, want de man scoorde meer dan 150 hits, maar zijn hele carrière werd overschaduwd door zijn structurele alcoholprobleem. Dit is een hit uit 1962, George Jones, She Thinks I Still Care.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown en die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje, wat je al kent.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar, Oostermeer. Een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
3: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
4: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer, maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
3: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
4: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
3: Je bent in Amsterdam geboren?
4: Ja, maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
3: Die kwamen allebei uit Friesland?
4: Ja.
3: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
4: Ja.
3: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
4: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuin gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
3: Ja, want jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
4: Ja.
3: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
4: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik daarmee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanomdrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid, tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
3: En treinen, daar hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
4: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat dat na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
3: Ja, je komt er nog wel eens, zei je. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
4: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben. Of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
3: De muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat,
4: de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
3: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
4: Ja, ik denk dat inderdaad... Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om... En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
3: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
4: Hier niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
3: Ja, ja, ja.
4: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet, maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5... dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd... en dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen
3: meer nieuws.
4: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind dat eigenlijk te gek voor woorden. Want ik vind één zender die dat aanlevert. Die dat nieuws aanlevert. Op één vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling. Zonder dat er... Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator. Maar daar komt het dan in de regel niet van. Dus een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen. Want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook wendt of keert, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker dan de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook, want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik, wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Want, maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het.
1: Maar
0: die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar
0: hoor.
1: Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: De folkloristische Duitse programma's, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjouwkelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Geniet jij daar niet van?
0: Ja,
1: dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik.
0: Ja.
1: En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, je hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik in het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: moest hij afkomen zitten.
1: Ja, het waaide een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
1: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels al thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een officlede. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En dan denk ik, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
1: Ja.
2: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt, en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
1: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
1: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramca, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
1: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespeelde instrument. Want als je dat... En daar stond nog een hele oude klavertsimbel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat... Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus...
1: Links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij
0: achter een doos met allemaal bordjes. En dan dat die bordjes die draaien dus. En die, daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En dat
1: heb ik er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is een. Eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt op ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
1: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja.
1: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind...
1: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: nee,
1: landen?
0: Nee,
1: of,
0: ik, dat zou...
1: Je neemt wel wat mee natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik, wat ik zo leuk vind is dat je... Dat muziek moet niet... waar ik enorme hekel aan heb... Dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek... heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden... maar je tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek... denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smeets, ja, draait ook wel aardig muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja, en 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues stations. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is the easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait ze nu dan ook nog eens een leuk muziekje, wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden.
1: Nou,
0: maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten... Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator... Mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet je wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... het is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... Dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt. En dat het je zo depressief maakt. Dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten. Maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht. Of je vecht met jezelf tegen je depressie. Omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je die luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou, natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, wat er... Laat ik maar zeggen, dat ook een soort muziek werkt dan ook al als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Ja, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: ja, precies. Die uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schrijver. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook wat vind je de muziek het meest interessant? Of de treinen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat allemaal je naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem? Willem woont toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk... Oh.
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: zie
0: ik
1: één, hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester Maar.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja,
0: dat is weinig principieel.
2: Waar was ik? Even denken hoor. De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt of zo, ben je dan, ik bedoel, naar over een periode van, hoe lang zal ik
0: weten? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, het was leuk of wat denk je dan? Heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Hoe heet die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè?
0: Ja.
2: Jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich altijd omgeven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja,
0: president van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ik ben ook... Ik ben er

0: Onlangs weer geweest in Praag en ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten, stokstijf, maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus ja. Laat Havelaar dat sprookje volhouden.
1: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
0: Ja,
1: iets
0: ja.
1: Te lichtblauw. Ja.
0: Het had ligt, iets... ligt nog een beetje de KNK-monarchie en zo.
1: Het is een beetje, het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Ja, precies.
0: Dat moet ik. Bedoel, al die mensen met die, dat is toch
1: precies. Wat zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar nog niet.
0: Nee, dat
1: kan... Wat dan gaan we het serieus nemen.
0: Nee, dat moet... Maar het is toch wel raar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
1: Jij ook?
0: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Of je, terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo, weet ik. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen, maar die laat jou wel doen wat je wilt. Die zegt niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar zij vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
1: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
0: Nee, maar ik bedoel...
1: Het zou leuk zijn, misschien zou dat...
0: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen. Maar nee. Zij...
1: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
0: Nee, dat...
1: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
0: Ja, maar dat zie ik.
1: Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
0: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
0: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Laten wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
1: Ja, dokter, wie is dat, ja.
0: Wierstra, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Wester?
2: Wiersma,
1: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat...
0: Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van... dit is gebouwd in 17 jaar, dat is een keer verkocht.
0: En de...
3: Begin
0: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, dat is in die tijd was het Hoogzand, was de kern.
1: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus, er staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
0: En, de 16e eeuw of zo.
1: Nog eerder. Hoogzand is nog eerder.
0: Ja, nog eerder misschien.
1: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
0: Nee,
1: dat is hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die... Nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft. Maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt. Zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats... Als Bussum, dat is helemaal niks.
0: Nee.
1: Dat is lulkoek. En dit is leuk.
0: Naar de Bussum.
1: Ja, dus naar de blijf ik buiten. Naar de Bussum.
0: Bussum is daarbij gebouwd. En is
1: ja, Bussum is tegen naar de aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
0: Wim, Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk, van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard, en dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C dur, en dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo, solo van Chris Schoenveldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12 van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Pezens en Moddergat, elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio Vief. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trapje naar beneden en dan kooi uit in een café.
0: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was een café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. En er was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen erin komen. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hé, hey, mogen we doen?
4: Oh, maar komen we hier in Rome. Ja.
0: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt het ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's. En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar daar was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, Rennie? Of dat is... Nee, maar staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Utrecht altijd, maar ja, hij heeft het er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo zitten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen in zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben in tijden van Red, White en Blue en dat soort dingen. En Rennie is dus... had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al, ben je alweer, hoe lang ben je daar uit, Rennie?
5: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
0: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pedriet? Of?
5: Ten Hoor.
0: Ten Hoor is dat, ja, het is van Piet Pedriet weg, geloof ik, niet?
5: Ja.
0: Dat die nummer, die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in manden en dat soort dingen noemen wij hem al die Piet Pedriet. En dus, ja, en vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
5: Ja, Café Gruno.
0: Café Gruno, dat had ten tijde van Sjoerdse vader, was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, of dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke Azzercafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen, de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zocht men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
6: Volgende nummer, daar gaat over. De Achterhoek.

Het is een spulletje te verkopen. En als ze op een boerderij aan de boerin in Charotel verkocht had, dan moest ook meteen aangepast worden, dat snap je zeker wel. En zo'n maskrouwen dat hier in Achterhoeks

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd. Bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is uit. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk. Hè. Half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast. Dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Die dikke Bram die kwam dan midden in de nacht kwam hij met vers brood eraan en een pakje roomboter en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram die kreeg twee bolletjes en die ging ervoor. Dus dat was een prachtige. Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb bij Achilles hebben we, Rennie en ik nog meemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat. Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in, er was een deel olie, 20. En de rest dan. En dat mocht dan wel. Dus hield ik helemaal op en gingen we naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker die tent in maakte. Hè? Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt? Dat, hoe heet het nou weer? De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kon je alleen maar flesjes bier krijgen. En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even voor je bewaren, jong. En dan zei het werk, de volgende keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, we gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt wilde laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo. Zo, we sluiten de deur.
1: De muziek die is heurde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei, Blues Radio Trenten. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Van Morrison uit Noord-Ierland en Tom Jones uit Wales zijn generatiegenoten en dikke vrienden. En ze zongen samen een prachtig duet van een compositie van Van Morrison. Van Morrison en Tom Jones. Sometimes we cry.

Van Morrison en Tom Jones, Sometimes We Cry. Mojo Man, dat is een Nederlandse tienmansformatie onder leiding van zanger-gitarist Marcel Dupri. En deze band verdient meer aandacht en zeker meer waardering. Het komt van het album Love and Revolution. Mojo Man, The Losing Blues.

Mojo Man, The Losing Blues. Gina Cecilia uit Philadelphia werd ontdekt door bluesgitarist Dave Gross en ze toerde al door Amerika met Johnny Winter, Joe Bonamassa, Shamikia Copeland, Bret Hart en James Cotton. Gina Cecilia, Bad Years Comin' On.

Gina Cecilia, Bet She Is Coming On. Jesse Terry, dat is een singer-songwriter uit Connecticut. Hij ging naar Nashville en daar werd hij songwriter bij een muziekuitgeverij. Maar hij begon zich ook te profileren als zanger. En hij produceerde zijn album Arcadia helemaal zelf. Jesse Terry, Waiting Out the Hurricane.

Jesse Terry, Waiting Out the Hurricane. Johnny Lang is een voormalig wonderkind uit Fargo, North Dakota. Hij was als jongen van 14 jaar al een begenadigd bluesgitarist. Hij toerde met de Rolling Stones, Aerosmith, B.B. King, Jeff Beck en Blues Traveler. En hij trad met Eric Clapton op tijdens het Crossroads Guitar Festival. Johnny Lang, Only a Man.

0: Johnny Lang, Only a Man. X Connolly, dat is een Engelse singer-songwriter. En hij was een bewonderaar van de Amerikaanse honky-tonk-zanger James Hand. En deze James Hand overleed in 2020 op 67-jarige leeftijd. En X Connolly maakte een tribute-album met louter nummers van James Hand. X Connolly, My Witness.
1: Over there.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Chasing the Sun van Colin James is het album van deze week. En dit nummer is geschreven door Paul Butterfield, de intussen overleden Amerikaanse blueslegende. En hij was tevens de inspirator van Colin James. En intussen heeft Colin James ook al als gast meegespeeld op albums van Long John Baldry, Richard Marx, The Chieftains, Bernard Ellison en Johnny Hallyday. Colin James, In My Own Dream.

Colin James, In My Own Dream. Evenals Buddy Holly komt Delbert McClinton uit Lubbock in Texas. Hij speelde in de begeleidingsband van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en Lightnin' Hopkins. En hij schreef voor Emmylou Harris haar nummer 1 hit Two More Bottles of Wine. Delbert McClinton, Take It Easy.

Delbert McClinton, Take It Easy. Benny Turner, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij was jarenlang de basgitarist in de band van Freddie King en daarna was hij gitarist bij Mighty Joe Young en Martha Wright. Op zijn 85ste verjaardag verscheen het soloalbum BT, Benny Turner. Who Sang It First?

0: Charlie Patton, Skip James, Bessie Smith, Big Bill Brunson, W.C. Handy, Jelly Roll Martin. I can go on and on.
1: Benny Turner, Who Sang It First? Susan Tedeschi was het voorprogramma bij The Allman Brothers Band en Derek Trucks was de gitarist van The Allman Brothers Band. Intussen zijn ze getrouwd en hebben ze samen de Tedeschi Trucks Band. Let Me Get

De Tennessee Trucks Band, Let Me Get By. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De vader van Lucky Peterson runde een nachtclub in Buffalo, waar de jonge Lucky kennis maakte met allerlei bluesartiesten die hem de kneepjes van het vak leerden. Hij deed ervaring op als gitarist en organist in de bands van Etta James, Bobby Bland en Little Milton. Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als mensen van Volumia en Bluff en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
4: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Want hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
5: Dit is de Keizersgracht.
4: Ja.
5: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
4: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, waar jouw vader, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
5: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Hij werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dan ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen, ging je naar de binnendienst. Een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen, kwam hij op kantoor te zitten. Maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
4: Ja.
5: En daar spaarde hij 35 cent mee uit in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
4: Ja.
5: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moesten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdoors heen krijgen.
4: Maar dit is dus precies. Dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
5: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
4: Zullen we daar eens even heen lopen?
5: Ja.
4: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
5: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel in van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur en exclusief.
4: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
5: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
4: Dat is een mooie galerie nu.
5: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
4: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
5: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
4: Lijkt me, ja.
5: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
4: Ja.
5: Dat deden ze er ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin. Behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen 2 mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen. Die hadden, met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelden me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd dan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
6: Ja.
5: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen in de nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug en had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18, 22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van het stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè? Natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd, werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want dan ging dat luik open.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Werd de motor stond hier. Die ja. bleef, kon dus hier in de zomer ja. kon die dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, nee, zelfs maar die motor. Nee. Volgende dag, hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit, het Betty Asphalt Complex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. Hey? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater, dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool en dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand, want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Ja, dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen.
0: Iets duurdere mensen. Duurder zou ik niet eens durven zeggen, nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanus tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het onderwijs was dat toch ook... Dus ja, zoiets zat
0: geweest. Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... uiteindelijk ben je dus ben je aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Naar de Lauriergracht. Dan had ik, misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Hè? Ja. Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En vertelde jij mij zo even bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ja, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie of het gevoel voor traditie was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode... is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen, zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen. Ja, weet je wel? Oh, ja. Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja,
0: maar dat was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, à fin la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, à fin la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest,
1: nee,
0: hoor.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies. Van
0: eigenlijk ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie, ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar,
0: waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 30, 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Ja, die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. En landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later doe ik dat nog. En als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier stappen zo, of een sportverslag.
0: Ik vond dat geen promotie.
1: Nee.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via de gezelde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan.
0: Ja.
1: Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de overkant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen. Nee.
1: Nee. We hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje het soort van Amsterdamse zingen.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Vind jij het waar, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is...
0: Je hebt het
1: in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia...
0: En Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren...
0: Ja.
1: Zonder vorm van proces...
0: Ja.
1: Dan is de wereld, en Nederland zelfs... op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal...
0: Ja.
1: En Skik...
0: Ja.
1: En...
0: En de dijk kun je
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: En de dijk. Ja. Die zou ik toch niet graag missen.
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: Ja, en de kast is gewoon... die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd. En eindelijk succes gehad. Dat was gewoon een top 40 ben natuurlijk.
1: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En dat deed je wel, dat deed je bijvoorbeeld een rollen niet, hè, zulke soort kroegen.
1: Nee. Zullen we even oversteken hier? En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja.
0: Ja.
2: Die de Bijbel opnieuw injectie heeft gegeven.
0: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
0: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
0: En daar is
2: de Habsburger ook.
0: Ja, ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nou in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
0: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
0: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet ten onder gegaan, de secularisatie.
0: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van steen en dat blijft staan.
2: Ja. Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind de gebouwen vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
0: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, ik vind het toch raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, dat is wel een beetje een rare club.
0: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs. Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje clever club.
0: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Nee. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waar ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
0: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes. Die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Het voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier wel voetbalde.
0: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz van Swieten wel blij mee zijn. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
0: Als je
2: in Amsterdam heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
0: Er is een tijd geweest DWS, dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
0: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen, want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York, dus heel sophisticated, zou ik maar zeggen. De Spandammenbuurt was voor DWS, de Stadionbuurt, de Amsterdam, oude zuid, dat was blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost, dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd. Maar dat is natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. We waren wel een vage trots en we hielden
2: er meer van.
0: Polenwijkers is Noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajaxiet. Ik was met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaar. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
0: Fons Stoffels.
2: Fons Stoffels. Joop Stoffel was ooit...
0: Fonsi die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die Hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: precies. En Rinus Michels waarschijnlijk nog
0: en
2: als
0: spits. Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haag interviewd en daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer. Zagen we die.
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen
0: met
1: Ajax... Daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion, omdat je daar double headers ook had. Hè, dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. In het, toen het beroepsvoetbal was Sparen ingevoerd dan, in 1955. Maar dat, toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale ten ondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Want zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende, commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen eigenlijk? Nou, die hebben niet zo gek veel. Dan,
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen en ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk, ja, dit is natuurlijk, ik vind dat het heel erg veranderd is, niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee, maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En ik vind ook, nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten, in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren, die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje en gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond en die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij, die het wel dachten gemaakt hebben,
0: precies,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: hij het niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zegt er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad Elsie is natuurlijk een prachtige stad. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel, Het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten aan...
0: Ja, maar ik heb niet zo'n zeer een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat erbij hoort. Ja. Je hebt het straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een waddeneiland ga... En überhaupt naar de horizon kan kijken.
0: Ja.
1: Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik wel weer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die eerst draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij De Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rocking Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek.

0: Dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café de Amer, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En ja, dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden eens even kijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt hier gemaakt. En dat is begonnen in het tolle café van Ab. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Ab.
1: Sorry.
0: Nou, dank u. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige alle contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een citer meer, een tamboerijn, al accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier gespeeld hebben. Nou, dan heb je de afdeling Wild, daarboven zit Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurt is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzet hebben. Daar, bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikanten, want we praten over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel apart. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet gerookt worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. Daar B. Heeng is hier begonnen. En ook, ik kijk, daar heeft nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de geweldige. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fred Jereining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een. Kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook. Door het bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optreedartiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat al min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n holle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezi staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijbouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nog zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolink, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk,
2: roep dan niet.
0: Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar we Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die willen gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier speelden, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen en het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je het grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip en ik zal zeggen, dat moet maar zo blijven. Dat moet niet weg. Aap die zei daar al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar. Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin gebracht hebben, dat is iets wat. Wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets. Toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk. Zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was. Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap, hè, daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komt allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
3: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Otis Grant, dat is een Amerikaanse gitarist die geboren werd in Beirut. Hij heeft intussen 12 albums gemaakt en hij maakt heel vaak gebruik van gastzangers. Op het album Nothing Else Matters zijn dat Sugar Ray Nausea, Kim Wilson en Curtis Salgado. Otis Grant met Curtis Salgado, Finish Line.

Gitarist Otis Grant met Curtis Salgado, Finish Line. Richard Manuel, Rick Danko, Lee Van Helm en Robbie Robertson zijn intussen overleden, maar hun muziek lijkt eeuwig in leven te blijven. The band, It Makes No Difference.

The band, it makes no difference. Michel van Dijk uit Amsterdam was de zanger van Le Baroque, Brainbox, Exception en Elquin. En het album John Wesley Harden is het tweede album met Bob Dylan nummers dat hij opnam met gitarist Mark Klaassen. Klaassen en van Dijk, John Wesley Harden.

Klaassen en Van Dijk, John Wesley Hardin. Blood, Sweat and Tears werd in 1967 in New York opgericht door een groepje jazzmuzikanten, maar de band werd pas succesvol nadat de in Engeland geboren Canadese blueszanger David Clayton Thomas de frontman werd. Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child.

Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child. Gary Kane, dat is een gitarist uit Canada, maar hij is actief als singer-songwriter in Austin, Texas. En hij speelde ook al 6 weken in de grootste nachtclub van Dubai. Dit komt van zijn nieuwe album Outside the Lines. Gary Kane, Pretty.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Chasing the Sun van Colin James is het album van deze week. En Colin James is een blues-rockzanger uit Canada. Hij brak door nadat hij in 1984 in het voorprogramma van Stevie Ray Vaughan door Canada en Amerika toerde. En op het openingsnummer van zijn nieuwe album doet de Amerikaanse singer-songwriter Lucinda Williams mee. En zij componeerde het nummer ook. Colin James, Protection.

0: Colin James en Lucinda Williams, Protection. Ian Siegel uit Engelse Portsmouth en Johnny Mastro uit New Orleans. Twee ervaren muzikanten namen samen in de Big Tone Studios in New Orleans een nieuw album op, Easy Tiger. Ian Siegel en Johnny Mastro, Baby You Can Get Your Gun.
1: Baby You Can Get Your Gun.

Ian Siegel and Johnny Mastro, Baby You Can Get Your Gun. Vintage Trouble bewijst dagelijks dat blues wel degelijk door jonge mensen vertolkt kan worden. De frontman van de band is Ty Taylor. Vintage Trouble shows what you know.

Vintage Trouble shows what you know. Van Morrison blijft aan de lopende band nieuwe albums produceren, maar het zijn steeds albums met melige jazzdeuntjes. En op zijn nieuwe album staan in ieder geval nog een paar verrassende duetten. Dit zijn twee heren op leeftijd met een indrukwekkend muziekverleden. Van Morrison en Willie Nelson. What's wrong with this picture?

Duitsland, Ian Siegel, Fallen On Down Again.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars. Welkom om weer verder te gaan op onze reis door Amerika. Door de verstedelijking van de blues, zou je kunnen zeggen. Chicago binnen wij. Vorige week op Maxwell Street. En dit keer binnen wij op een straat met een bijna oosters aandoende naam.
3: Ja, de straat heet, of de straat, het is in het centrum. Het is een vrij brede straat waar ook een trein op een soort van, een soort van viaduct over de straat heen giet. Of evenwijdig met de straat loopt. En die straat, dat is Wabash. En in Wabash, dat heb je dus een heel mooi, er wordt komt, luisteraars, een heel mooi café. Dat heet Miller's. En daar hangt allemaal foto's aan de waand van prachtige sportlui. Mensen die Edith van Archie Bunker bijvoorbeeld hangt er ook. En er staat een prachtige oude barkeeper die precies weet wat je wilt drinken. Zowat, op het moment dat je binnenkomt. Maar daarvoor waren wij er niet.
2: Wij waren er voor Delmark.
3: Nou, Delmark is een heel oud blues label. Is opgericht door een man die oorspronkelijk uit Duitsland kwam. Maar daar al een hele tijd zit in Chicago en een echte bluesliefhebber is.
2: Hij is ooit in St. Louis begonnen, hè?
3: Ja.
2: En hij is naar Chicago toegegaan. En dan hebben we het over Mr. Bob Koestler.
3: Ja.
2: Man, die kan nog geweldig vertellen.
3: Ja, en heeft zo'n prachtige mooie platenzaak. Ik heb pas onlangs nog iemand gesproken, die was er ook geweest. Die zei, dat is een enorme mooie zaak. Alles hebben op het gebied van blues en jazz.
4: On the way to Helena, and that's about the only Mississippi or thereabouts, except a few trips to Memphis, New Orleans several times. But I didn't used to like to go down south in the old days before civil rights.
5: I was
4: definitely not somebody they wanted to see down there.
3: If you read the Lomax book, you know, it was hard for him to record even people like Waters and all these things.
4: Well, I remember many years ago when I went to Brownsville, Tennessee, to bring Sleepy John Estes up to record. They were all very friendly until I asked where the, what they called the colored laundromat, I forget. I asked to see a certain person. He said, he runs the nigger laundromat. And what I didn't know at the time, he was also the local leader of Congress of Racial Equality. So, and they got CORE and was having a major action there, a rather famous tent city situation of some of the sharecroppers had been kicked off of their farms. The industrialization of farming in the South had hit that area, and people, sharecropping just came to an end. You either owned a small farm, or maybe you drove a tractor, or a harvester. But the whole South had changed a lot, and there were a lot of people out of jobs. It was pretty sad.
3: I'll tell the people in Holland something about it. Wij zitten hier midden in Chicago, at Wabash.
4: At Jazz Record Mart at 444 North Wabash.
3: Yeah, and we're talking to Mr. Bob Koestler. Yeah?
4: Koester.
3: It's actually German.
4: German, yeah. It's originally K-O-S-T-E-R, with the umlaut.
3: And he's well known from Holland, from the Delmark label, which is in Holland, wat in Holland gedistribueerd wordt door Music and Words. Het is een prachtige oude zaak hier. En Bob die vertelde net hoe het was in, vroeger in het zuiden. En dat hij naar de wasseretten ging en dat de politie, de sheriff draak kwam. Oh, die meneer die moet naar de. Dat is een kind of nigger lover, you know. En het is een prachtige oude zaak met een prachtige oude stoel. Men kan daar ook nog spelen. Hier staat een oude piano en een versterker. Maar verder is het hier een hele grote zaak met alle fantastische foto's van mensen uit de blues en ook met fantastische oude platen en natuurlijk ook nieuwe platen. When did you found it? The
4: Delmark?
3: Yeah?
4: Yeah, 1952 we did our first recording session. It was a Dixieland band. It took me a year to get enough money together to issue the first LP. We started recording blues a few years later, I think 54, We recorded Speckled Red in 56, maybe it was, 55. I played Big Joe Williams. So long enough ago that these were going to be 10-inch LPs, which they stopped making in the United States in 1955.
5: Was it in this building that you recorded?
4: No. This was back in St. Louis.
5: It was in St. Louis?
4: Well, yeah. I had a second-floor record shop. Actually, first, I started the label in a little ground floor place. It was smaller than this room we're in, about half the size, I would say. And then out at Del Mar and the Bolivar, which is where most of the live jazz was in town, we recorded Speckled Red in the homes of one of my customers, John Phillips, who had a very good 78 collection. He liked piano blues. He was thrilled to death that Speckled Red was using his piano. Yeah. And Irwin Helfer helped me record that. I think the tapes we issued actually came from a session after. We did two sessions that, on one session, Red showed up his arthritis was bothering him. And another session, somebody kindly brought along some whiskey and he got drunk quickly.
5: Yeah.
4: And it was a bad mistake. You don't record guys. Yeah. If guys drink, that's their business. But you don't liquor people up to get them drunk. The stories you hear about record dates in the 20s and 30s where there was a lot of booze. Maybe a quick shot if somebody is nervous, but only if they're nervous. My rule about the booze now is I don't even pay for it anymore. If they bring it, then I got to watch how much they drink sometimes.

0: Een van de laatste producties op het Delmark label. Uitgebracht in 1999. Jimmy Burns en Bob Koester hadden zo straks al over. Van de cd Nighttime Again, het nummer Hard Road. Ik kan mooi vertellen, man.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar een klein setje te geven. En,
0: een aangevertje.
1: En Bob die praat allemaal door. We hadden het nou even over die clubs daar. Hij zei Buddy Guy's Legends. Is vlakbij. Wabas. Nou, dat bent wij in de vorige uitzending. West hebben we erover bericht. Maar er zijn nog veel meer clubs natuurlijk. En je hebt Chicago Blue. Heb je daar. Die hebben er twee clubs, zei hij. En zijn favoriete club was eigenlijk Rosa's. Dat was,
0: van de Italiaan, ja.
1: Ja.
0: Dat was, beetje in een ruige buurt, zei hij.
1: Ja, maar toch een hele goede club.
0: Het blok wordt instund, dat was wel goed.
1: Ja.
0: Maar je moest niet de wiet gaan kuien of zo. Dat,
1: Nee, en Blues, et cetera, daar had een beetje parking problems. Een parkeerprobleem, nou, dat hij hier in Nederland weet we er alles van. Maar hij gaf even een summit van wat er ongeveer aan de hand was.
0: Die Eddie Shaw, die SW zagen speelde bij Buddy Guy Legends. Die had zelf ook een club, hè?
1: Ja, die speelde ook in zijn eigen tent. En,
0: wat ik ook wel grappig vind wat hij vertelde, dat is dat eerder mensen op een vaste oomde altijd in de club speelden. Hè?
1: Ja,
0: dat ze er soms een hele periode, weken of soms wel een paar maanden.
1: Ja.
0: Op dinsdagavond, dan stond Muddy Waters, die stond in die of die club.
1: Ja, dat was vroeger heel gebruikelijk. Ja.
0: Ja.
1: Het gewoon een week arrangement of engagement of soms maand.
0: Ja.
1: Dat was vroeger, dat hij vroeger ook in Duitsland, ik weet nog wel dat hij helemaal brood, met de Moon bijvoorbeeld een maand in Frankfurt speelde in de club. Zo,
0: ja.
1: Vier dagen in de week.
0: Ja.
1: Dat was hier toen ook. We hebben ook wel eens een keer een week ergens gespeeld in Duitsland bij Meta, geloof ik, daar ergens hier in het noorden van Duitsland. Ja, dat was.
0: Had wel voordeel natuurlijk, want als het dan goed bevalt, dan kun je makkelijk nog eens weer naartoe gaan.
1: Ja, maar hij zei, er waren ook clubs, daar stonden nou gewoon, als dat vast, dan stonden er wat aan. En dan waren mensen die waar je nog nooit van hoorde, die soms wel beter waren dan de mensen die er stonden.
0: Ja, ja.
1: En dat was dan ook wel weer een voordeel, vertelde hij.
0: Hij had het ook over, zo straks al even, over de nieuwe generatie, de jonge generatie. Generatie blanke blueszangers ook. Nou, daar hebben we nog wel eens wat problemen mee.
2: The big problem I have with white guys doing blues is singing. They either sound like they're doing some sort of horrible blackface act, or they just sound, what's the word, callow, I guess would be a good word, just inexperienced. But after they've been around a few years and they've been playing, there's a club called Smoke Daddy is one of my favorite clubs because the food is, it's ribs. It's no cover charge and it's a hangout for the white kids. I'm sure the bread is not very good there because they're not collecting $5 at the door. But it's one of my favorite places. It's where we found Jimmy Burns and Eddie. Is Eddie Taylor's kid. I should know his name. That's shameful. We may record him by then. I'll know his name, I hope. And they have blues, I think, Friday and Saturday and Monday. And then I believe they have jazz Tuesday, Wednesday, and Thursday. And they have excellent jazz artists who somehow aren't working more expensive venues.
3: Buddy Guy seems to be, he kind of a revival thing. He wasn't 6 years ago. He came.
2: Well, Buddy and Junior.
3: He was always around. But
2: Buddy and Junior worked steady for years.
3: Yeah.
2: I think Buddy's gotten perhaps more professional management and booking, and somehow he's become much better known in the rock scene, which never hurts. There's a lot more rockers than there are bluesers. Bluesers? Sometimes I think this can have a negative effect on the quality of some of the performances. I don't want to speak of any particular artist, but this mixing up rock, famous rock people, it helps sell the record. You know, I don't think it always helps make the record any better. That we've been doing that ever since Muddy Waters and Howling Wolf went to England to make records.
3: Yeah.
2: They're not the best records.
3: No, Howling Wolf quoted, he said it's a whole lot of shit, he said.
2: Yeah. I was with him one day when he had cut not one of the English records, but he just cut a thing, and he said something. It was just his way of being. He just was such an honest man. He tried to be nice, but he was a little roughshod, and he said, "There's a couple of boys here in the audience just made a record with this afternoon. You guys want to come up and play?" He went down. He didn't sit in with them yet.
4: Well, woke up this morning feeling round, round for my shoes. You could tell about that I had no more walking blue. Woke up this morning feeling round.

0: Come out here.
1: The Walking Blues van Muddy Waters, origineel een stuk van Robert Johnson. Ook al wordt het op deze LP toegeschreven aan Muddy Waters, McKinley Morganfield. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n opname die als in Londen gemaakt is. De London Sessions met Muddy Waters. Howlin' Wolf heeft dat ook gedaan. Hè?
2: Ja, nou, dit is nog. Hier zal Bob Kuzel niet overvallen, denk ik. Maar het andere was echt rommel.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hier hoor je Rory Gallagher gitaar speelt. Ja. En die speelt dan gewoon een slaggitaartje. Dat ken ik ook. Weet je wel. Maar die moet zich natuurlijk vreselijk inhouden. Want die kan daar natuurlijk niet los knallen bij zo'n bescheiden. Weet je wel, kijk tegen zo'n man op. Dat doe je niet.
1: Ja, ja.
2: Maar met het gevolg dat de backing natuurlijk helemaal niks voorstelt.
1: Nee, nee.
2: Maar dit is gewoon Muddy met een gitarist. Het had iedere andere kunnen wezen.
1: Ja, ja.
2: Maar die London sessies met Howlin' Wolf, daar zei hij zelf van dat hij dat niks vond. En
1: nee,
2: dat
1: nee.
2: Werd ook alleen maar aangehaald door Bob Kuzler, die verder nog zei eigenlijk dat hij wel wat problemen had met jonge zangers, blanke zangers, die vooral negers na probeerden te doen of helemaal geen ervaring hadden. En
1: nee, maar dat valt mij ook wel eens op als hij bijvoorbeeld een jonge Sonny Landreth.
2: Ja.
1: Een hele goede slidegitaar.
2: Ja.
1: Maar het zingen van hem is niks. Het is heel dunnigies.
2: Ja, ja, misschien moet hij daar gewoon niet doen of zo.
1: Nee. Weet je wel. Nee. Nee, en wat Bob Kuzler ook zei, mensen moeten toch wel een zekere. Ja, moet iets in hun stem kunnen overbrengen, natuurlijk. Hè? Dat, en hij jong bent, dan hij, wat dat betreft, dan hij nog minder leeft.
2: Ja, ja.
1: Minder deur leeft.
2: Ja, een goede club, zei hij, was Smoke Daddy. Daar was af en toe. Drie dagen blues en drie dagen jazz en heel goedkoop en eigenlijk goede kwaliteit muziek.
1: Hij doet een keer naar Chicago toe gehad mensen en hij wil een vertrekpunt hebben voor de bluesmuziek en hij wil er nog wat aan overal. Dan maar zeker naar die winkel gaan van Delmark. Het is een platenmaatschappij en een winkel op Wabash Avenue. Als Bob Kuzler er is, dan wil hij ook met alle plezier vertellen waar hij naartoe moet gaan. Hij kan hem ook in contact brengen, denk ik ook met muzici en met andere kenners van bluesmuziek.
2: Ja.
1: We kregen door ook het adres van Steve Cushing, de producent en de samensteller van het bekendste bluesprogramma in Amerika, Blues Before Sunrise, maar daarover een volgende keer meer. En het is gewoon een prachtige zaak om eens goed in rond te kijken.
2: En we kregen zelfs nog korting op het t-shirt van Uncle Bob. Want je bent zo, ja, het is een aimable man. Ik zou zeggen, hij ooit in Chicago komt, zoek hem eens op.
1: Hij heeft dus, voor alle duidelijkheid, even een platenzaak, Delmark. En hij heeft een winkel, hè? En ja, een platenmaatschappij in Amerika op bluesgebied, dat is niet zo geweldig. Want hij vertelt zo straks ook van, hij er is 2500 verkoopt. Nou, dan is het al wel knap.
2: Ja, dat is veel. Ik denk dat de plaatmaatschappij die het meeste verkoopt is ook in Chicago van Bruce Iglar, Alligator label.
1: Ja, ja.
2: Dat de grootste is eigenlijk. En ik denk daarna moet je in New Orleans wezen, denk ik bij.
1: Ja, maar dat is dan kom je bij Blacktop terecht. Ja. Maar hij zei ook van ja, maar dat is alleen nog maar een plaatmaatschappij die maakt alleen
2: precies,
1: nog de plaatmaat.
2: Precies.
1: En die hoeft ze niet te verkopen.
3: They're lucky. They run a label and they never have to worry about selling the records and distribution. I mean, they got to concern themselves, but I mean, they don't have to do the shit work.
2: No, they are.
3: You don't make your money in the studio. You make your money in the warehouse.
2: Yeah,
3: that's
2: where the
3: money is made, whether you have your own or someone else's.
2: Yeah.
3: If you don't sell it, you don't make any money just going in the studio. It's interesting, you go in the studio, spend $5,000, $10,000, $15,000 creating a master, knowing that you could probably sell it for $2,000. I've had the experience of buying some masters that nobody wanted to issue. And I didn't want to issue them. And the price gets down low enough, well, it isn't that bad. I won't say which ones. I'm not very interested I'm very interested in buying masters at a price where there's no way I can lose if I release them. I'm very interested in that. I'm actively looking to buy certain batches of masters that have not been properly handled in reissue, which I won't say which ones they are. But Well, just like I say, now that we do have our own studio now, and it's very, in fact, we have Chess's, we have the 8-track that was at 2120 South Michigan, because we bought our stuff from a jazz trumpet player named Paul Serrano, who went from being a jazz musician to getting into the studio clique, and eventually producing records, and then having a studio, and we have his, about his fifth or sixth studio that he's built. We bought his equipment. He wanted to retire and go back to playing trumpet. So he bought all the recording equipment and furniture, I believe, at Chess Records when they closed up. So we have probably several. He says he thinks some of the 2-track quarter inch jobs are from Chess, which is nice because we have 8-track, 4-track, 3-track, 2-track, 16-track, 24-track, analog, and then, of course, now we have 24-track digital. So I figure I save about $1,000 an album by having my own studio, and I save another $1,000 now that we don't have to use that 2-inch analog tape that was so expensive. And we were always running out. We haven't run out of analog. What do you get? An hour and a half on an MDAT, something like that. It's nice.

0: Snooks Eaglin, The Traveling Mood. En dat komt van een verzamelcd van Blacktop Records uit New Orleans, waarvan hij vertelde dat hij het eigenlijk des te makkelijker heeft. Want die heeft alleen nog maar een platenmaatschappij en die hoeft niet de shitwork te doen. Ze hoeft hem niet te verkopen in ieder geval.
1: Nee, en hij vertelde dat zij alle spul van Chess overgenomen hadden. Van de trompetist die ermee opgehaald was. Wie dat was, werd me niet precies duidelijk. Hij zegt, we kunnen 3 sporen, 4 sporen, 8 sporen, 16 en 24. Ik zal de mensen niet vermoeien met alle technische details. Opnemen, tapes, analoog en ook 24 digitaal dus. Maar dat kostte dus minder, zei hij. En wat dat betreft waren ze dan een stuk goedkoper uur met de opnames, omdat ze het zelf deden.
0: Het ligt weer voor ons. Het prachtige boek van over Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews. En vandaag willen we eens kijken wat in het boek staat over de mensen die als hij in zijn muzikale carrière zo ontmoet heeft. En dan met name, zeg maar, de blues-giganten. Want Muddy was er een van, maar Jan de Noorst uiteraard ook nog, B.B. King en John Lee Hooker. Howlin' Wolf, maar er uiteraard nog geen bij nu. Maar die al eens een keer eerder genoemd.
1: Nou ja, John Lee Hooker was toen al een heel bekende man. Maar B.B. King was toen een beetje in de opkomst, hè?
0: Ja.
1: Er was eigenlijk nog niet... B.B. King is eigenlijk de laatste 20 jaar is hij eigenlijk... 25 jaar is hij eigenlijk geworden wat hij nu is. Het rare is dat men, als men nu over blues praat, eigenlijk alleen nog maar over B.B. King praat. En dat vind ik een beetje overdreven, moet ik zeggen.
0: Nou, in het boek lees ik ook van, in 1949 is het dat B.B. King voor het eerst dat hij Muddy Waters ontmoette. En dan stiet in het boek ook, to me, Muddy Waters was the godfather of the blues, especially the Chicago blues. En hij keek er dus geweldig ding op. To me, he was like royalty.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel mooi dat hij aangeeft, B.B. King, die nou een beetje de koning van de blues genoemd wordt. Maar dat hij in die tijd Muddy Waters toch eigenlijk zag als hij een grote voorbeeld wordt, hij geweldig ding opkeek.
1: Ja, nou en terecht.
0: En in het boek stond ook van dat hij zo zenuwachtig was als ik weet niet wat. Als hij het uit het podium op wist, terwijl Muddy Waters tegen hem zei van, ach jongen, je moet gewoon doen zoals hij altijd doet.
1: Ja, nou dat kan ik wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens lui gehad die met ons met speelde. Zeg ik, jongen, lastrek.

0: I'm still standing in your trap. I ain't got nowhere to go. I'm still standing in your trap, lad. I got my whole heart in my head. You know if I ever get lucky, show all women how to treat a man.
1: Dat was uit 1949, het jaar waarin B.B. King voor het eerste keer Muddy Waters ontmoette in Chicago. Stand here, trembling, Muddy Waters. John Lee Hooker die ontmoette hij later. Dat was in het boek die beschreven dat ze elkaar ontmoetten op het Newport Jazz Festival op Rhode Island.
2: Ja, Folk and Jazz Festival.
1: Ja, 3 juli 1960. En nog later, op 1978, 5 jaar voor zijn overleden, dan is er een heel memorabel concert, want dan holt een groep hem op.
2: Ja, en dat is voor mij een grote eye-opener geweest. Dat was The Band. En The Band is voor mij een Amerikaanse, Canadese instituut, wat eigenlijk het verhaal over een American trilogy verteld heeft. Helaas bent er 2 van overleden. Onlangs Rick Danko, zanger en bassist. Fretloos ook. En al een tijdje daarvoor Richard Manuel, pianist en zanger van onder andere Whispering Pines. De band, een American trilogy is het eigenlijk. En de laatste Walls, dat was dan de film en de soundtrack waar het hier over gaat. Ooit verfilmd door Martin Scorsese, de man van Taxi Driver met Robert De Niro en zo.
1: 1978 al.
2: Ja, ja. En de band, de naam zegt het al, de band. Ja.
1: En wie was er ook bij het afscheid?
2: Muddy Waters.
0: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Now when I was a young boy,

0: English boy.
1: Man,
0: I'm a full grown man.
1: Man,
0: I'm a natural born lover's man.
1: Man,
0: I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man. Well, well, well, well. The line I shoot.
2: Unieke combinatie bij het afscheid van de band. Uiteraard de bandleden zelf: Rick Denko, Leffen Helm, Card Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. Samen met de master Muddy Waters, Paul Butterfield op de mondharmonica, Bob McGolin op gitaar en Pinetop Perkins op de piano.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: We gaan op bezoek bij een kerkhof. Het kerkhof Restville, een van de vele kerkhoven in Chicago. En door is het graf te vinden van Muddy Waters. En we zijn zeer benieuwd hoe dat graf eruit zal zien. Want we hebben er al meer te zien in de Mississippi Delta, maar nog niet in Chicago. Hè?
4: Nee. En we willen nog even naar een man die thuis een bluesprogramma presenteert en waar een van de populairste programma's op de radio in Amerika is.
2: Ja, over meer dan 40, 50 zenders geloof ik.
4: Ja. De man heet Steve Cushing en hij presenteert het programma Blues Before Sunrise.
2: En dit was Harry's Blues, The Way Up North. Techniek in handen van Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Gedurende de jaren dat er vooral singles werden opgenomen, hield QB and the Blizzards de nummers ook kort om de radiostations te behagen. QB and the Blizzards, Feeling Like a Shootcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Marcia Ball uit Louisiana wilde haar carrière in Los Angeles voortzetten, maar tijdens de reis kreeg ze autopech in Austin en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Baby Why Not.

Masha Ball, Baby, Why Not? Zack Prater uit Chicago werd ontdekt door Curtis Mayfield, maar in 1974 trok hij naar Los Angeles. Hij was de gitarist van Etta James en Willie Dixon. Hij toerde met Screaming Jay Hawkins door Europa en uiteindelijk vertrok hij met Luther Allison naar Parijs en daar bleef hij meer dan 20 jaar hangen. Zack Prater, Nothing Left to Say.

Zack Prater, Nothing Left to Say. Shamikia Copeland uit New York voert de nieuwe generatie zwarte blueszangeressen aan in New York. En zij is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland, Shamikia Copeland. Happy Valentine's Day.

Shamikia Copeland, Happy Valentine's Day. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana was jaren actief als Hideaway Slim. Zijn moeder was overigens een volle nicht van Tina Turner. En na zijn militaire dienst werd hij politieagent in Houston. Maar uiteindelijk begon hij toch weer een band. De Eugene Hideaway Bridges Band. Wish Someone Had Told Me.

The Eugene Hideaway Bridges Band, Wish Someone Had Told Me. Lou Pride uit Chicago vertrok naar New Mexico om daar in het clubcircuit te werken. En dat leverde hem een contract op bij Black Gold Records. Na een paar jaar keerde hij terug naar Chicago. Daar tekende hij een contract bij Severn Records. En voor die maatschappij toerde hij regelmatig met Daryl Nulles door Engeland. Maar hij bleef altijd een marginale zanger. Lou Pride, Living a Lie.

Lou Pride, Living a Lie. Joe Louis Walker, dat is een bluesveteraan uit San Francisco, en na de dood van zijn vriend gitarist Michael Bloomfield trok hij zich 5 jaar terug in een gospelband, maar gelukkig keerde hij terug naar de blues. Joe Louis Walker, Mile High Club.

Joe Louis Walker, Mile High Club. W.C. Clark, dat is de 83-jarige godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van Stevie Ray Vaughan. Hij had later een band met Jimmy Vaughan en de zangeressen Lou Ann Barton en Angela Straley. W.C. Clark, Let It Rain.

0: W.C. Clark, Let It Rain. Hans Stesink, dat is een Nederlandse bluesgitarist uit Enschede, maar hij woont het grootste deel van zijn leven al in Amerika en Oostenrijk. Hij begon in het bluesgekke Duitsland, woonde enige tijd in Denemarken en woont intussen al jaren in Wenen, maar hij werkte in Amerika veel met Terry Evans, de voormalige zanger van de Ry Cooder Band. Hans Stesink, Minnie Bell.
1: I got a woman out in Memphis, used to live on Cherry Lane. Got a woman down in Dallas, used to live on Cherry Lane. Oh, she's a real brain twister,

Van Stasink, Minnie Bell. Cove Taylor uit Chicago herschreef een beroemd nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En het werd ook opgenomen door de Yardbirds, The Who, Dr. Feelgood, Magic Slim, Otis Rush, Tom Petty, The Rolling Stones, Jimi Hendrix en Buddy Guy. Cove Taylor, I'm a Woman.

Coco Taylor, I'm a Woman. Larry Garner kwam na de oorlog in Korea als soldaat terug naar Louisiana en wilde verder als bluesartiest. Maar hij werkte eerst jaren in een chemische fabriek voordat hij van de blues kon leven. Larry Garner, Dockhouse Blues.

0: Some of y'all can relate to that, some of y'all can't. But if you ain't been in a doghouse, you ain't been naughty.
1: Larry Garner, Doghouse Blues. A.G. Kite, dat is een blueszangeres uit Georgia, en ze zingt Southern Blues met een vleugje country. Nadat ze ooit Coco Taylor op de radio hoorde, wist ze meteen wat ze wilde worden. Ze werkte met de bluesartiesten B.B. King, Luther Allison en Taj Mahal, en met de countrysterren George Jones, Merle Haggard en Conway Twitty. A.G. Kite, Sad Sad Sunday.

E.G. Kite, Sad Sad Sunday. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ian Siegel, dat is een Engelse blueszanger. Hij werd al 3 keer gekozen tot de beste bluesband van Engeland. Hij werkt in Amerika met North Mississippi All Stars. En hij werkt tijdens de toeren veel met de Nederlandse gitarist Dusty Segaar uit Dordrecht. Ian Siegel, Sugar Rush.

Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Het was de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King, die geboren is in 1925. En in mei 2015 overleden is Riley Ben King, zo heette die, voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett, een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang, zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

Het verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. Uit 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Guitar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten heb door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmore James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo werden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet veel muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, Dizzy Mason, Howlin' Wolf, Elmore James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: something rough.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van de Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

0: Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voor zijn 51ste verjaardag, in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd hij gevonden door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, zoals ze ook wel heten. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van Annenum. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.
1: Going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williams en Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Bilo. Het is Blues, de Lustignor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van Cuby and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van Cuby and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk ik naar Cuby and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die door op geklikt hebben. Cuby and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cuban Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want